0: en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
1: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Jasper borst onverwacht snel in de gemeenteraad terecht. Als nieuw raadslid houdt hij zich direct bezig met de ontwikkeling van het Rivium. Borst wil dat de Kapellenaren een kans maken op de nieuwe woningen en dat de wijk goed verbonden blijft met de rest van de stad. Wil je het hele verhaal van Jasper lezen? Ga dan naar zkzvandaag.nl. Deze week is de tijdelijke fietsbrug naast de Algerabrug geopend. Voetgangers, fietsers, bromfietsers en scooterrijders kunnen hier gebruik van maken. Het grote onderhoud aan de brug staat pas vanaf 10 augustus gepland, maar de voorbereidende werkzaamheden aan de onderkant van de brug zijn al begonnen. In augustus zal de Algerabrug 4 weken gesloten zijn voor het autoverkeer. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op zkzvandaag.nl.
1: Het is de weerswachting van donderdagmiddag 23 juli. Vandaag waren vrij veel wolkenvelden, maar af en toe brak ook de zon door. En tijdens zonnige momenten liep de temperatuur nog op naar zo'n 21 tot 22 graden. Bij een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het bleef wel vrijwel overal droog. De komende nacht koelt het af naar zo'n 13 tot 14 graden. En de wind valt grotendeels weg. Morgen staat er maar een zwakke wind uit een westelijke richting. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. En dankzij de zon kan de temperatuur in de middag oplopen naar zo'n 23 tot 24 graden. Op zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 en zaterdagmiddag kan het zo'n 24 tot 25 graden worden. In de nacht na zondag zien we de bewolking toenemen op de nadering van een storing. En dan koelt het af naar ongeveer 16 graden. Zondag overdag moeten we rekening houden met veel bewolking, slechts af en toe zon en enkele buien bij een matige wind uit de westelijke richting en een maximumtemperatuur van zo'n 20 tot 21 graden. Op maandag een afwisseling van zon en wolken. Er zijn flinke zonnige perioden, overal droog, een matige wind uit de west-noordwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Vanaf dinsdag volgen een aantal zonnige dagen. Een zwakke wind uit een zuidwest tot west-zuidwestelijke richting. Blijft overal droog en in de middag dan zo'n 26 tot 28 graden.

0: Dit is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl.
1: Ik ben Aries van Meek. En dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een dijkinspectie van het Hoogheemraadschap van Delfland zijn 34 droogtescheuren ontdekt. Zijn er ruim 4 keer zoveel als een maand geleden. Geen van de scheuren vormt op dit moment een risico voor de veiligheid, maar wel houdt het Hoogheemraadschap 2 scheuren extra in de gaten. Die liggen op de Zwetkade tussen de A13 en de Rotterdamse weg in Midden-Delfland. Vanwege de droogte zijn 3 sluizen vanaf komende nacht gestremd voor de scheepvaart. De parksluis in Rotterdam gaan alleen nog beperkt open om te voorkomen dat het zoute water van de Nieuwe Maas de Schie kan opstromen. Er zijn schutvensters, zegt Erik de Bruyne van het Hoogheemraadschap Delfland.
2: Dat betekent eigenlijk dat ze per dag 2 uur of een 2 keer een moment hebben van 6 uur. Dat de sluizen open zijn en dat wel de boten er doorheen kunnen. En dat er 2 keer een moment is van 6 uur waarbij ze ook dicht zijn. De maatregel nu is dus dat de sluizen dicht gaan op het moment dat het zoutgehalte op de Nieuwe Maas op zijn hoogst is.
1: Zegt Erik de Bruyne van het Hoogheemraadschap Delfland over de parksluis in Rotterdam. Het hagelschadecentrum in Bergse Hoek verwacht nog tot eind dit jaar bezig te zijn met het uitdeuken van de auto's die schade opliepen na de hagelbuien van vorige maand. Er zijn zo'n 4000 meldingen binnengekomen van hagelschade. Met name in Berkelen-Roderijs en Pijnakker was het raak. Sommige auto's zitten onder de putten, zegt de operationeel manager van het hagelschadecentrum.
3: 385 deukjes alleen in het dak al. En verder zitten er verspreid over de auto wat lichte deukjes ook in de stijlen en in de motorkap. Maar bij deze is echt met name het dak beschadigd. Dus we verwachten inderdaad wel tot zeker december hier aanwezig te zijn om alle schades te kunnen herstellen.
1: Het centrum in Bergse Hoek is inmiddels een week in bedrijf. En juwelier Winteridee in Vlaardingen hoopt morgen weer open te kunnen na de inbraak van afgelopen nacht. Inbrekers richtten toen een ravage aan in de zaak aan het Liesveld. Ze wisten rond 4 uur vannacht het rolluik te forceren en sloegen binnen 5 vitrines kapot. Ze namen het goud mee dat erin lag. Op camerabeelden zijn 2 daders te zien. Ze zijn nog niet gepakt. Morgen komt er een nieuwe ruit in de zaak en dan kan de Vlaardingse juwelier weer open. Meldt Omroep 2.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
10: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veve marcheert. Kom je ook kijken?
11: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. In het IJsselands ziekenhuis is donderdag de 1000ste baby van dit jaar geboren. Het meisje heeft de naam Athena gekregen en werd om 11:15 ochtends geboren. Het ziekenhuis maakt traditiegetrouw jaarlijks de geboorte van de 1000ste baby bekend. Co-bestuurder en chirurg Richard Groenendijk overhandigde de ouders namens het ziekenhuis een knuffel en een feestelijk boeket. Na de verkiezingswinst van Leefbaar Capelle kwam Jasper Borst onverwacht snel in de gemeenteraad terecht. Als nieuw raadslid houdt hij zich direct bezig met de ontwikkeling van het Rivium. Borst wil dat de Capellenaren kans maken op de nieuwe woningen en dat de wijk goed verbonden blijft met de rest van de stad. Wil je het hele verhaal van Jasper lezen? Ga dan naar zkzvandaag.nl. Deze week is de tijdelijke fietsbrug naast de Algerabrug geopend. Voetgangers, fietsers, bromfietsers en scooterrijders kunnen hier gebruik van maken. Het grote onderhoud aan de brug staat pas vanaf 10 augustus gepland, maar de voorbereidende werkzaamheden aan de onderkant van de brug zijn al begonnen. In augustus zal de

0: lopen naar zo'n 23 tot 24 graden. Op zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 en zaterdagmiddag kan het zo'n 24 tot 25 graden worden. In de nacht na zondag zien we de bewolking toenemen op de nadering van een storing en dan koelt het af naar ongeveer 16 graden. Zondag overdag moeten we rekening houden met veel bewolking, slechts af en toe zon en enkele buien bij een matige wind uit een westelijke richting en een maximumtemperatuur van zo'n 20 tot 21 graden. Op maandag een afwisseling van zon en wolken. Er zijn flinke zonnige perioden, overal droog, een matige wind uit een west-noordwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Vanaf dinsdag volgen een aantal zonnige dagen, een zwakke wind uit een zuidwest- tot west-zuidwestelijke richting, blijft overal droog en in de middag dan zo'n 26 tot 28 graden.
1: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een dijkinspectie van het Hoogheemraadschap van Delfland zijn 34 droogtescheuren ontdekt. Zijn er ruim 4 keer zoveel als een maand geleden. Geen van de scheuren vormt op dit moment een risico voor de veiligheid, maar wel houdt het Hoogheemraadschap 2 scheuren extra in de gaten. Die liggen op de Zwetkade tussen de A13 en de Rotterdamseweg in Midden-Delfland. Vanwege de droogte zijn 3 sluizen vanaf komende nacht gestremd voor de scheepvaart. De parksluizen in Rotterdam gaan alleen nog beperkt open om te voorkomen dat het zoute water van de Nieuwe Maas de Schie kan opstromen. Er zijn schutvensters, zegt Erik de Bruyne van het Hoogheemraadschap Delfland.
2: Dat betekent eigenlijk dat ze per dag 2 uur... of een 2 keer een moment hebben van 6 uur... Dat de sluizen open zijn en dat wel de boten er doorheen kunnen. En dat er 2 keer een moment van 6 uur waarbij ze ook dicht zijn. De maatregel nu is dat de sluizen dicht gaan op het moment dat het zoutgehalte op de Nieuwe Maas op zijn hoogst is.
1: Zegt Erik de Bruyne van het Hoogheemraadschap Delfland over de parksluizen in Rotterdam. Het hagelschadecentrum in Bergse Hoek verwacht nog tot eind dit jaar bezig te zijn met het uitdeuken van de auto's die schade opliepen na de hagelbuien van vorige maand. Er zijn zo'n 4000 meldingen binnengekomen van hagelschade. Met name in Berkelen-Roderijs en Pijnakker was het raak. Sommige auto's zitten onder de putten, zegt de operationeel manager van het hagelschadecentrum.
3: 385 deukjes alleen in het dak al. En verder zitten er verspreid over de auto wat lichte deukjes ook in de stijlen en in de motorkap. Maar bij deze is echt met name het dak beschadigd. Dus we verwachten inderdaad wel tot zeker december hier aanwezig te zijn om alle schades te kunnen herstellen.
1: Het centrum in Bergse Hoek is inmiddels een week in bedrijf. En juwelier Winteridee in Vlaardingen hoopt morgen weer open te kunnen na de inbraak van afgelopen nacht. Inbrekers richtten toen een ravage aan in de zaak aan het Liesveld. Ze wisten rond 4 uur vannacht het rolluik te forceren en sloegen binnen 5 vitrines kapot. Dus ze namen het goud mee dat erin lag. Op camerabeelden zijn 2 daders te zien. Ze zijn nog niet gepakt. Morgen komt er een nieuwe ruit in de zaak en dan kan de Vlaardingse juwelier weer open. Meldt Omroep 2. Het weer vanavond en vannacht zit bewolkt, droog, minimumtemperatuur 15 graden. Ook morgen eerst nog grijs, maar in de loop van de dag meer zon, dan wordt het 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: was on it.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. In het IJsseland ziekenhuis is donderdag de 1000ste baby van dit jaar geboren. Het meisje heeft de naam Athena gekregen en werd om 11:15 ochtends geboren. Het ziekenhuis maakt traditiegetrouw jaarlijks de geboorte van de 1000ste baby bekend. Co-bestuurder en chirurg Richard Groenendijk overhandigde de ouders namens het ziekenhuis een knuffel en een feestelijk boeket. Na de verkiezingswinst van Leefbaar Capelle kwam Jasper Borst onverwacht snel in de gemeenteraad terecht. Als nieuw raadslid houdt hij zich direct bezig met de ontwikkeling van het Rivium. Borst wil dat de Capellenaren kans maken op de nieuwe woningen en dat de wijk goed verbonden blijft met de rest van de stad. Wil je het hele verhaal van Jasper lezen? Ga dan naar zkzvandaag.nl. Deze week is de tijdelijke fietsbrug naast de Algera-brug geopend. Voetgangers, fietsers, bromfietsers en scooterrijders kunnen hier gebruik van maken. Het grote onderhoud aan de brug staat pas vanaf 10 augustus gepland, maar de voorbereidende werkzaamheden aan de onderkant van de brug zijn al begonnen. In augustus zal de Algera-brug 4 weken gesloten zijn voor het autoverkeer. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op zkzvandaag.nl.
3: Het is de weerswachting van donderdagmiddag 23 juli. Vandaag waren vrij veel wolkenvelden, maar af en toe brak ook de zon door. En tijdens zonnige momenten liep de temperatuur nog op naar zo'n 21 tot 22 graden. Bij een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het bleef wel vrijwel overal droog. De komende nacht koelt het af naar zo'n 13 tot 14 graden en de wind valt grotendeels weg. Morgen staat er maar een zwakke wind uit een westelijke richting. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. En dankzij de zon kan de temperatuur in de middag oplopen naar zo'n 23 tot 24 graden. Op zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 en zaterdagmiddag kan het zo'n 24 tot 25 graden worden. In de nacht naar zondag zien we de bewolking toenemen op de nadering van een storing en dan koelt het af naar ongeveer 16 graden. Zondag overdag moeten we rekening houden met veel bewolking, slechts af en toe zon en enkele buien bij een matige wind uit de westelijke richting en een maximumtemperatuur van zo'n 20 tot 21 graden. Op maandag een afwisseling van zon en wolken. Er zijn flinke zonnige perioden, overal droog. Een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Vanaf dinsdag volgen een aantal zonnige dagen. Een zwakke wind uit een zuidwest tot west-zuidwestelijke richting. Blijft overal droog en in de middag dan zo'n 26 tot 28 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een dijkinspectie van het Hoogheemraadschap van Delfland zijn 34 droogtescheuren ontdekt. Zijn er ruim 4 keer zoveel als een maand geleden. Geen van de scheuren vormt op dit moment een risico voor de veiligheid, maar wel houdt het Hoogheemraadschap 2 scheuren extra in de gaten. Die liggen op de Zwetkade tussen de A13 en de Rotterdamseweg in Midden-Delfland. Vanwege de droogte zijn 3 sluizen vanaf komende nacht gestremd voor de scheepvaart. De parksluizen in Rotterdam gaan alleen nog beperkt open om te voorkomen dat het zoute water van de Nieuwe Maas de Schie kan opstromen. Er zijn schutvensters, zegt Erik de Bruyne van het Hoogheemraadschap Delfland.
2: Dat betekent eigenlijk dat ze per dag 2 uur... of een 2 keer een moment hebben van 6 uur... Dat de sluizen open zijn en dat wel de boten er doorheen kunnen. En dat er 2 keer een moment van 6 uur waarbij ze ook dicht zijn. De maatregel nu is dat ze de sluizen dicht gaan op het moment dat het zoutgehalte op de Nieuwe Maas op zijn hoogst is.
1: Zegt Erik de Bruyne van het Hoogheemraadschap Delfland over de parksluis in Rotterdam. Het hagelschadecentrum in Bergse Hoek verwacht nog tot eind dit jaar bezig te zijn met het uitdeuken van de auto's die schade opliepen na de hagelbuien van vorige maand. Er zijn zo'n 4000 meldingen binnengekomen van hagelschade. Met name in Berkelen-Roderijs en Pijnakker was het raak. Sommige auto's zitten onder de putten, zegt de operationeel manager van het hagelschadecentrum.
3: 385 deukjes alleen in het dak al. En verder zitten er verspreid over de auto wat lichte deukjes ook in de stijlen en in de motorkap. Maar bij deze is echt met name het dak beschadigd. Dus we verwachten inderdaad wel tot zeker december hier aanwezig te zijn om alle schades te kunnen herstellen.
1: Het centrum in Bergse Hoek is inmiddels een week in bedrijf. En juwelier Winteridee in Vlaardingen hoopt morgen weer open te kunnen na de inbraak van afgelopen nacht. Inbrekers richtten toen een ravage aan in de zaak aan het Liesveld. Ze wisten rond 4 uur vannacht het rolluik te forceren en sloegen binnen 5 vitrines kapot. Ze namen het goud mee dat erin lag. Op camerabeelden zijn 2 daders te zien. Ze zijn nog niet gepakt. Morgen komt er een nieuwe ruit in de zaak en dan kan de Vlaardingse juwelier weer open. Meldt Omroep 2. Het weer vanavond en vannacht zit bewolkt, droog, minimumtemperatuur 15 graden. Ook morgen is nog grijs, maar in de loop van de dag meer zon, dan wordt het 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien niet voor oudere mensen, maar waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
11: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
12: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Why'd it stop?
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. In het IJsseland ziekenhuis is donderdag de 1000ste baby van dit jaar geboren. Het meisje heeft de naam Athena gekregen en werd om 11:15 ochtends geboren. Het ziekenhuis maakt traditiegetrouw jaarlijks de geboorte van de 1000ste baby bekend. Co-bestuurder en chirurg Richard Groenendijk overhandigde de ouders namens het ziekenhuis een knuffel en een feestelijk boeket. Na de verkiezingswinst van Leefbaar Capelle kwam Jasper Borst onverwacht snel in de gemeenteraad terecht. Als nieuw raadslid houdt hij zich direct bezig met de ontwikkeling van het Rivium. Borst wil dat de Capellenaren kans maken op de nieuwe woningen en dat de wijk goed verbonden blijft met de rest van de stad. Wil je het hele verhaal van Jasper lezen? Ga dan naar zkzvandaag.nl. Deze week is de tijdelijke fietsbrug naast de Algerabrug geopend. Voetgangers, fietsers, bromfietsers en scooterrijders kunnen hier gebruik van maken. Het grote onderhoud aan de brug staat pas vanaf 10 augustus gepland, maar de voorbereidende werkzaamheden aan de onderkant van de brug zijn al begonnen. In augustus zal de Algerabrug 4 weken gesloten zijn voor het autoverkeer. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op zkzvandaag.nl.
3: Het is de weerswachting van donderdagmiddag 23 juli. Vandaag waren vrij veel wolkenvelden, maar af en toe brak ook de zon door. En tijdens zonnige momenten liep de temperatuur nog op naar zo'n 21 tot 22 graden. Bij een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het bleef wel vrijwel overal droog. De komende nacht koelt het af naar zo'n 13 tot 14 graden en de wind valt grotendeels weg. Morgen staat er maar een zwakke wind uit een westelijke richting. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. En dankzij de zon kan de temperatuur in de middag oplopen naar zo'n 23 tot 24 graden. Op zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 en zaterdagmiddag kan het zo'n 24 tot 25 graden worden. In de nacht na zondag zien we de bewolking toenemen op de nadering van een storing en dan koelt het af naar ongeveer 16 graden. Zondag overdag moeten we rekening houden met veel bewolking, slechts af en toe zon en enkele buien bij een matige wind uit de westelijke richting en een maximumtemperatuur van zo'n 20 tot 21 graden. Op maandag een afwisseling van zon en wolken. Er zijn flinke zonnige perioden, overal droog. Een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Vanaf dinsdag volgen een aantal zonnige dagen. Een zwakke wind uit een zuidwest- tot west-zuidwestelijke richting. Blijft overal droog en in de middag dan zo'n 26 tot 28 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Brielse Laan in Rotterdam-Sjaloos is vannacht een vrachtwagen uitgebrand. Die was volgeladen met kratten met voedingswaar. De wagen is grotendeels uitgebrand en besloegen metershoge vlammen uit de laadruimte, zeggen mensen ter plaatse. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. Een man van 20 uit Purmerend zit vast voor het dwingen van een minderjarige uit onze regio tot seksuele handelingen en het verwonden van zichzelf. Het zou zijn gebeurd volgens justitie bij het computerspel Roblox. Het slachtoffer deed eerder deze maand aangifte bij de Rotterdamse politie. De verdachte kon kort daarna worden opgepakt, zoals nu bekend geworden. De man maakt mogelijk deel uit van het sadistische The Com Network, dat minderjarigen aanzet tot het plegen van zware misdrijven. De slachtoffers moeten die dan filmen, waarna ze nog meer worden afgeperst. De verdachte blijft 90 dagen in de cel. Onderzocht wordt of hij nog meer slachtoffers heeft gemaakt. Familie en vrienden van de 18-jarige jongen uit Rotterdam, die deze week is doodgeschoten in Nijmegen, organiseren een stille tocht. Ze willen met de tocht komende zondagmiddag in Sjaloos aandacht vragen voor zinloos geweld onder jongeren. De Rotterdammer raakte dinsdagavond gewond bij een schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten en overleed korte tijd later in het ziekenhuis. Mede vanwege de schietpartij is Nijmegen begonnen met preventief fouilleren tijdens de Vierdaagse feesten. Er zit iemand vast voor de fatale schietpartij, maar dat zou niet de schutter zijn, zegt de advocaat. Ook meerdere jongeren die het met het slachtoffer in Nijmegen waren, hebben zich nog niet gemeld bij de politie. En voor de Nederlandse voetbalclubs is het seizoen 2026-27 begonnen. Ajax en Twente speelden gisteren hun eerste officiële wedstrijd. Ajax won in de tweede voorronde van de Conference League met 4-1 van FK Vojvodina. Dat is de nummer 2 van Servië. Daar was onder meer een doelpunt van oud-Feyenoorder Steven Berghuis. Twente deed in de tweede voorronde van de Europa League een stuk minder goed. Het verloor thuis van het Hongaarse Ferencváros. De returns zijn volgende week. De winnaars gaan door naar de derde voorronde. Daarna volgen nog play-offs voor een plek in de groepsfase. Het weer. Bewolking en zon die wisselen elkaar af. In de loop van de dag komt de zon steeds meer tevoorschijn. Het blijft droog en het wordt 24 tot 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: let me go.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. In het IJsselands ziekenhuis is donderdag de 1000ste baby van dit jaar geboren. Het meisje heeft de naam Athena gekregen en werd om 11:15 ochtends geboren. Het ziekenhuis maakt traditiegetrouw jaarlijks de geboorte van de 1000ste baby bekend. Co-bestuurder en chirurg Richard Groenendijk overhandigde de ouders namens het ziekenhuis een knuffel en een feestelijk boeket. Na de verkiezingswinst van Leefbaar Capelle kwam Jasper Borst onverwacht snel in de gemeenteraad terecht. Als nieuw raadslid houdt hij zich direct bezig met de ontwikkeling van het Rivium. Borst wil dat de Capellenaren kans maken op de nieuwe woningen en dat de wijk goed verbonden blijft met de rest van de stad. Wil je het hele verhaal van Jasper lezen? Ga dan naar zkzvandaag.nl. Deze week is de tijdelijke fietsbrug naast de Algera-brug geopend. Voetgangers, fietsers, bromfietsers en scooterrijders kunnen hier gebruik van maken. Het grote onderhoud aan de brug staat pas vanaf 10 augustus gepland, maar de voorbereidende werkzaamheden aan de onderkant van de brug zijn al begonnen. In augustus zal de Algera-brug 4 weken gesloten zijn voor het autoverkeer. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op zkzvandaag.nl.
3: Het is de weerswachting van donderdagmiddag 23 juli. Vandaag waren vrij veel wolkenvelden, maar af en toe brak ook de zon door. En tijdens zonnige momenten liep de temperatuur nog op naar zo'n 21 tot 22 graden. Bij een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het bleef wel vrijwel overal droog. De komende nacht koelt het af naar zo'n 13 tot 14 graden en de wind valt grotendeels weg. Morgen staat er maar een zwakke wind uit een westelijke richting. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. En dankzij de zon kan de temperatuur in de middag oplopen naar zo'n 23 tot 24 graden. Op zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 en zaterdagmiddag kan het zo'n 24 tot 25 graden worden. In de nacht na zondag zien we de bewolking toenemen op de nadering van een storing en dan koelt het af naar ongeveer 16 graden. Zondag overdag moeten we rekening houden met veel bewolking, slechts af en toe zon en enkele buien bij een matige wind uit een westelijke richting en een maximumtemperatuur van zo'n 20 tot 21 graden. Op maandag een afwisseling van zon en wolken. Er zijn flinke zonnige perioden, overal droog. Een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Vanaf dinsdag volgen een aantal zonnige dagen. Een zwakke wind uit een zuidwest- tot west-zuidwestelijke richting. Blijft overal droog en in de middag dan zo'n 26 tot 28 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Brielse Laan in Rotterdam-Sjaloos is vannacht een vrachtwagen uitgebrand. Die was volgeladen met kratten met voedingswaar. De wagen is grotendeels uitgebrand en we sloegen metershoge vlammen uit de laadruimte, zeggen mensen ter plaatse. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. Een man van 20 uit Purmerend zit vast voor het dwingen van een minderjarige uit onze regio tot seksuele handelingen en het verwonden van zichzelf. Het zou zijn gebeurd volgens justitie bij het computerspel Roblox. Het slachtoffer deed eerder deze maand aangifte bij de Rotterdamse politie. De verdachte kon kort daarna worden opgepakt, zoals nu bekend geworden. De man maakt mogelijk deel uit van het sadistische The Com-network, dat minderjarigen aanzet tot het plegen van zware misdrijven. De slachtoffers moeten die dan filmen, waarna ze nog meer worden afgeperst. De verdachte blijft 90 dagen in de cel. Onderzocht wordt of hij nog meer slachtoffers heeft gemaakt. Familie en vrienden van de 18-jarige jongen uit Rotterdam, die deze week is doodgeschoten in Nijmegen, organiseren een stille tocht. Ze willen met de tocht komende zondagmiddag in Sjaloos aandacht vragen voor zinloos geweld onder jongeren. De Rotterdammer raakte dinsdagavond gewond bij een schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten en overleed korte tijd later in het ziekenhuis. Mede vanwege de schietpartij is Nijmegen begonnen met preventief fouilleren tijdens de Vierdaagse feesten. Er zit iemand vast voor de fatale schietpartij, maar dat zou niet de schutter zijn, zegt de advocaat. Ook meerdere jongeren die het met het slachtoffer in Nijmegen waren, hebben zich nog niet gemeld bij de politie. En voor de Nederlandse voetbalclubs is het seizoen 2026-27 begonnen. Ajax en Twente speelden gisteren hun eerste officiële wedstrijd. Ajax won in de tweede voorronde van de Conference League met 4-1 van FK Vojvodina. Dat is de nummer 2 van Servië. Daar was onder meer een doelpunt van oud-Feyenoorder Steven Berghuis. Twente deed in de tweede voorronde van de Europa League een stuk minder goed. Het verloor thuis van het Hongaarse Ferencváros. De returns zijn volgende week. De winnaars gaan door naar de derde voorronde. Daarna volgen nog play-offs voor een plek in de groepsfase. Het weer. Bewolking en zon die wisselen elkaar af. In de loop van de dag komt de zon steeds meer tevoorschijn. Het blijft droog en het wordt 24 tot 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. In het IJsselands ziekenhuis is donderdag de 1000ste baby van dit jaar geboren. Het meisje heeft de naam Athena gekregen en werd om 11:15 ochtends geboren. Het ziekenhuis maakt traditiegetrouw jaarlijks de geboorte van de 1000ste baby bekend. Co-bestuurder en chirurg Richard Groenendijk overhandigde de ouders namens het ziekenhuis een knuffel en een feestelijk boeket. Na de verkiezingswinst van Leefbaar Capelle kwam Jasper Borst onverwacht snel in de gemeenteraad terecht. Als nieuw raadslid houdt hij zich direct bezig met de ontwikkeling van het Rivium. Borst wil dat de Capellenaren een kans maken op de nieuwe woningen en dat de wijk goed verbonden blijft met de rest van de stad. Wil je het hele verhaal van Jasper lezen? Ga dan naar zkzvandaag.nl. Deze week is de tijdelijke fietsbrug naast de Algerabrug geopend. Voetgangers, fietsers, bromfietsers en scooterrijders kunnen hier gebruik van maken. Het grote onderhoud aan de brug staat pas vanaf 10 augustus gepland, maar de voorbereidende werkzaamheden aan de onderkant van de brug zijn al begonnen. In augustus zal de Algerabrug 4 weken gesloten zijn voor het autoverkeer. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op zkzvandaag.nl.
2: Het is de weerswachting van donderdagmiddag 23 juli. Vandaag waren vrij veel wolkenvelden, maar af en toe brak ook de zon door. En tijdens zonnige momenten liep de temperatuur nog op naar zo'n 21 tot 22 graden. Bij een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het bleef wel vrijwel overal droog.

Geen slechts af en toe zon en enkele buien bij een matige wind uit de westelijke richting en een maximumtemperatuur van zo'n 20 tot 21 graden. Op maandag een afwisseling van zon en wolken. Er zijn flinke zonnige perioden, overal droog. Een matige wind uit de west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Vanaf dinsdag volgen een aantal zonnige dagen. Een zwakke wind uit een zuidwest tot west-zuidwestelijke richting. Blijft overal droog en in de middag dan zo'n 26 tot 28 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Brielse Laan in Rotterdam-Sjaloos is vannacht een vrachtwagen uitgebrand. Die was volgeladen met kratten met voedingswaar. De wagen is grotendeels uitgebrand en besloegen metershoge vlammen uit de laadruimte, zeggen mensen ter plaatse. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. Een man van 20 uit Purmerend zit vast voor het dwingen van een minderjarige uit onze regio tot seksuele handelingen en het verwonden van zichzelf. Het zou zijn gebeurd volgens justitie bij het computerspel Roblox. Het slachtoffer deed eerder deze maand aangifte bij de Rotterdamse politie. De verdachte kon kort daarna worden opgepakt, zoals nu bekend geworden. De man maakt mogelijk deel uit van het sadistische The Com Network, dat minderjarigen aanzet tot het plegen van zware misdrijven. De slachtoffers moeten die dan filmen, waarna ze nog meer worden afgeperst. De verdachte blijft 90 dagen in de cel. Onderzocht wordt of hij nog meer slachtoffers heeft gemaakt. Familie en vrienden van de 18-jarige jongen uit Rotterdam, die deze week is doodgeschoten in Nijmegen, organiseren een stille tocht. Ze willen met de tocht komende zondagmiddag in Sjaloos aandacht vragen voor zinloos geweld onder jongeren. De Rotterdammer raakte dinsdagavond gewond bij een schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten en overleed korte tijd later in het ziekenhuis. Mede vanwege de schietpartij is Nijmegen begonnen met preventief fouilleren tijdens de Vierdaagse feesten. Er zit iemand vast voor de fatale schietpartij, maar dat zou niet de schutter zijn, zegt de advocaat. Ook meerdere jongeren die het met het slachtoffer in Nijmegen waren, hebben zich nog niet gemeld bij de politie. En voor de Nederlandse voetbalclubs is het seizoen 2026-27 begonnen. Ajax en Twente speelden gisteren hun eerste officiële wedstrijd. Ajax won in de tweede voorronde van de Conference League met 4-1 van FK Vojvodina. Dat is de nummer 2 van Servië. Daar was onder meer een doelpunt van oud-Feyenoorder Steven Berghuis. Twente deed in de tweede voorronde van de Europa League een stuk minder goed. Het verloor thuis van het Hongaarse Ferencváros. De returns zijn volgende week. De winnaars gaan door naar de derde voorronde. Daarna volgen nog play-offs voor een plek in de groepsfase. Het weer. Bewolking en zon die wisselen elkaar af. In de loop van de dag komt de zon steeds meer tevoorschijn. Het blijft droog en het wordt 24 tot 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 3 kilometer file tussen Zevenaar en de grens. En de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: stuk.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. In het IJsseland ziekenhuis is donderdag de 1000ste baby van dit jaar geboren. Het meisje heeft de naam Athena gekregen en werd om 11:15 ochtends geboren. Het ziekenhuis maakt traditiegetrouw jaarlijks de geboorte van de 1000ste baby bekend. Co-bestuurder en chirurg Richard Groenendijk overhandigde de ouders namens het ziekenhuis een knuffel en een feestelijk boeket. Na de verkiezingswinst van Leefbaar Capelle kwam Jasper Borst onverwacht snel in de gemeenteraad terecht. Als nieuw raadslid houdt hij zich direct bezig met de ontwikkeling van het Rivium. Borst wil dat de Capellenaren een kans maken op de nieuwe woningen en dat de wijk goed verbonden blijft met de rest van de stad. Wil je het hele verhaal van Jasper lezen? Ga dan naar zkzvandaag.nl. Deze week is de tijdelijke fietsbrug naast de Algera-brug geopend. Voetgangers, fietsers, bromfietsers en scooterrijders kunnen hier gebruik van maken. Het grote onderhoud aan de brug staat pas vanaf 10 augustus gepland, maar de voorbereidende werkzaamheden aan de onderkant van de brug zijn al begonnen. In augustus zal de Algera-brug 4 weken gesloten zijn voor het autoverkeer. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op zkzvandaag.nl.
3: Het is de weerswachting van donderdagmiddag 23 juli. Vandaag waren vrij veel wolkenvelden, maar af en toe brak ook de zon door. En tijdens zonnige momenten liep de temperatuur nog op naar zo'n 21 tot 22 graden. Bij een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het bleef wel vrijwel overal droog. De komende nacht koelt het af naar zo'n 13 tot 14 graden en de wind valt grotendeels weg. Morgen staat er maar een zwakke wind uit een westelijke richting. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. En dankzij de zon kan de temperatuur in de middag oplopen naar zo'n 23 tot 24 graden. Op zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken. Blijft overal droog en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 en zaterdagmiddag kan het zo'n 24 tot 25 graden worden. In de nacht na zondag zien we de bewolking toenemen op de nadering van de storing en dan koelt het af naar ongeveer 16 graden. Zondag overdag moeten we rekening houden met veel bewolking, slechts af en toe zon en enkele buien bij een matige wind uit de westelijke richting en een maximumtemperatuur van zo'n 20 tot 21 graden. Op maandag een afwisseling van zon en wolken. Er zijn flinke zonnige perioden, overal droog. Een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Vanaf dinsdag volgen een aantal zonnige dagen. Een zwakke wind uit een zuidwest- tot west-zuidwestelijke richting. Blijft overal droog en in de middag dan zo'n 26 tot 28 graden.
4: Dit zijn we de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, bij de Duitse grens 2 kilometer file, 10 minuten vertraging. Door een vrachtwagenongeluk op de A16 Rotterdam richting Breda bij Rotterdam-Kralingen 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Brielse Laan in Rotterdam-Sjaloos is vannacht een vrachtwagen uitgebrand. Die was volgeladen met kratten met voedingswaar. De wagen is grotendeels uitgebrand en besloeg metershoge vlammen uit de laadruimte, zeggen mensen ter plaatse. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. Een man van 20 uit Purmerend zit vast voor het dwingen van een minderjarige uit onze regio tot seksuele handelingen en het verwonden van zichzelf. Het zou zijn gebeurd volgens justitie bij het computerspel Roblox. Het slachtoffer deed eerder deze maand aangifte bij de Rotterdamse politie. De verdachte kon kort daarna worden opgepakt, zoals nu bekend geworden. De man maakt mogelijk deel uit van het sadistische The Com Network, dat de minderjarigen aanzet tot het plegen van zware misdrijven. De slachtoffers moeten die dan filmen, waarna ze nog meer worden afgeperst. De verdachte blijft 90 dagen in de cel. Onderzocht wordt of hij nog meer slachtoffers heeft gemaakt. Familie en vrienden van de 18-jarige jongen uit Rotterdam, die deze week is doodgeschoten in Nijmegen, organiseren een stille tocht. Ze willen met de tocht komende zondagmiddag in Sjaloos aandacht vragen voor zinloos geweld onder jongeren. De Rotterdammer raakte dinsdagavond gewond bij een schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten en overleed korte tijd later in het ziekenhuis. Mede vanwege de schietpartij is Nijmegen begonnen met preventief fouilleren tijdens de Vierdaagse feesten. Er zit iemand vast voor de fatale schietpartij, maar dat zou niet de schutter zijn, zegt de advocaat. Ook meerdere jongeren die het met het slachtoffer in Nijmegen waren, hebben zich nog niet gemeld bij de politie. En voor de Nederlandse voetbalclubs is het seizoen 2026-27 begonnen. Ajax en Twente speelden gisteren hun eerste officiële wedstrijd. Ajax won in de tweede voorronde van de Conference League met 4-1 van FK Vojvodina. Dat is de nummer 2 van Servië. Daar was onder meer een doelpunt van oud-Feyenoorder Steven Berghuis. Twente deed in de tweede voorronde van de Europa League een stuk minder goed. Het verloor thuis van het Hongaarse Ferencváros. De returns zijn volgende week. De winnaars gaan door naar de derde voorronde. Daarna volgen nog play-offs voor een plek in de groepsfase. Het weer. Bewolking en zon die wisselen elkaar af. In de loop van de dag komt de zon steeds meer tevoorschijn. Het blijft droog en het wordt 24 tot 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Maastricht door een ongeluk 6 kilometer file tussen Born en afrit Maastricht Airport. De weg is weer vrij. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de grens 10 minuten vertraging. A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam door een te hoge vrachtwagen voor de Heinenoordtunnel 7 kilometer file vanaf afrit Numansdorp een kwartier vertraging. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. In het IJsseland ziekenhuis is donderdag de 1000ste baby van dit jaar geboren. Het meisje heeft de naam Athena gekregen en werd om 11:15 ochtends geboren. Het ziekenhuis maakt traditiegetrouw jaarlijks de geboorte van de 1000ste baby bekend. Co-bestuurder en chirurg Richard Groenendijk overhandigde de ouders namens het ziekenhuis een knuffel en een feestelijk boeket. Na de verkiezingswinst van Leefbaar Capelle kwam Jasper Borst onverwacht snel in de gemeenteraad terecht. Als nieuw raadslid houdt hij zich direct bezig met de ontwikkeling van het Rivium. Borst wil dat de Capellenaren kans maken op de nieuwe woningen en dat de wijk goed verbonden blijft met de rest van de stad. Wil je het hele verhaal van Jasper lezen? Ga dan naar zkzvandaag.nl. Deze week is de tijdelijke fietsbrug naast de Algera-brug geopend. Voetgangers, fietsers, bromfietsers en scooterrijders kunnen hier gebruik van maken. Het grote onderhoud aan de brug staat pas vanaf 10 augustus gepland, maar de voorbereidende werkzaamheden aan de onderkant van de brug zijn al begonnen. In augustus zal de Algera-brug 4 weken gesloten zijn voor het autoverkeer. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op zkzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 24 juli. Vandaag zijn er zonnige perioden, het blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 24 tot 25 graden. De komende avond en nacht is het rustig, blijft overal droog en het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Blijft overal droog en er waait een zwakke tot matige wind uit een westelijke richting. In de middag loopt de temperatuur op naar ongeveer 27 graden. In de nacht na zondag koelt het af naar een graad of 16. Zondag is er veel bewolking, slechts af en toe zon en er vallen verspreid over de dag enkele buien. Bij een matige wind uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur ligt dan weer wat lager, rond de 21 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog. Waait een zwakke tot matige wind uit een west-noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 15 graden. In de middag wordt het rond de 23 graden. Op dinsdag en woensdag is er veel zon. Een zwakke tot matige wind uit richtingen tussen zuid en zuidwest. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur tussen de 14 en 16 graden. En in de middag dinsdag rond de 27 tot 28 en woensdag rond de 29 tot 30 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft vannacht 20 mensen op de bon geslingerd voor het overtreden van het gebiedsverbod in de wijk De S in Rotterdam, zegt de woordvoerder tegen Rijnmond. Mensen die niks in de wijk te zoeken hebben, konden dus een bekeuring krijgen. De maatregel ging vannacht voor het eerst in. Het moest de overlast van jongeren tegengaan. Het ingrijpen was hard nodig, zegt deze bewoonster.
2: Alle nachten werd er gewoon heel hard gereden, herrie gemaakt, gefeest. En ze rijden over de stoep, over de weg. Afgelopen december waren mijn ouders op bezoek en die zijn bijna overreden op de stoep, omdat ze gewoon naast elkaar aan het racen waren. En ik ga eigenlijk 's avonds niet meer de straat op met mijn hond.
1: De maatregel van de gemeente in De S duurt 3 maanden. Een ontslagen ambtenaar van de gemeente Rotterdam moet bijna 4 ton schadevergoeding betalen aan de voormalige werkgever. Ze liet de familie gratis wonen in huizen die bedoeld waren voor een daklozenproject. De fraude heeft 9 jaar geduurd. Het schadebedrag is gebaseerd op misgelopen huurinkomsten plus rente. De zaak heeft er in ieder geval voor gezorgd voor aanpassingen in de werkwijze van de gemeente. Voortaan moeten 2 mensen oordelen over het toewijzen van de woonruimte. Dat was eerder niet het geval. De politie is een onderzoek gestart naar een autobrand op de Koelmarkt in Schiedam vanmorgen vroeg. Mogelijk is het vuur aangestoken. De brand ontstond rond 6:30 vanmorgen. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen meters hoog uit de 2 wagens. Bij welk voertuig de brand is begonnen is niet duidelijk. Ook andere wagens zouden zijn beschadigd door de hitte afkomstig van de brand. Over de oorzaak is nog niets bekend. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil af van het festival waar afgelopen dinsdag in Rotterdam werd doodgeschoten. Het maakt deel uit van de Nijmeegse Vierdaagse feesten met tal van optredens, zoals rapper Lil Kleine. Maar daar komt een verkeerd publiek op af, zegt de burgemeester, die je daar eigenlijk niet wilt hebben. Zaterdag was er ook al een zware mishandeling waar ook al een Rotterdammer voor is gearresteerd. De optredens zijn Bruls al jaren een doorn in het oog en eigenlijk vindt hij dat het er wel klaar mee moet zijn. Ook de directeur van de Vierdaagse feesten vindt dat het niet handig was om Lil Kleine uit te nodigen. Het weer bewolkt, zon, dat wisselt elkaar af. In de loop van de dag komt de zon steeds meer tevoorschijn. Het blijft droog en het wordt 24 tot 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. In het IJsselands ziekenhuis is donderdag de 1000ste baby van dit jaar geboren. Het meisje heeft de naam Athena gekregen en werd om 11:15 ochtends geboren. Het ziekenhuis maakt traditiegetrouw jaarlijks de geboorte van de 1000ste baby bekend. Co-bestuurder en chirurg Richard Groenendijk overhandigde de ouders namens het ziekenhuis een knuffel en een feestelijk boeket. Na de verkiezingswinst van Leefbaar Capelle kwam Jasper Borst onverwacht snel in de gemeenteraad terecht. Als nieuw raadslid houdt hij zich direct bezig met de ontwikkeling van het Rivium. Borst wil dat de Capellenaren kans maken op de nieuwe woningen en dat de wijk goed verbonden blijft met de rest van de stad. Wil je het hele verhaal van Jasper lezen? Ga dan naar zkzvandaag.nl. Deze week is de tijdelijke fietsbrug naast de Algera-brug geopend. Voetgangers, fietsers, bromfietsers en scooterrijders kunnen hier gebruik van maken. Het grote onderhoud aan de brug staat pas vanaf 10 augustus gepland, maar de voorbereidende werkzaamheden aan de onderkant van de brug zijn al begonnen. In augustus zal de Algera-brug 4 weken gesloten zijn voor het autoverkeer. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op zkzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 24 juli. Vandaag zijn er zonnige perioden, het blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 24 tot 25 graden. De komende avond en nacht is het rustig, blijft overal droog en het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Blijft overal droog en er waait een zwakke tot matige wind uit een westelijke richting. In de middag loopt de temperatuur ook naar ongeveer 27 graden. In de nacht naar zondag koelt het af naar een graad of 16. Zondag is er veel bewolking, slechts af en toe zon en er vallen verspreid over de dag enkele buien. Bij een matige wind uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur ligt dan weer wat lager, rond de 21 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog. Waait een zwakke tot matige wind uit een west-noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 15 graden. In de middag wordt het rond de 23 graden. Op dinsdag en woensdag is er veel zon. Een zwakke tot matige wind uit richtingen tussen zuid en zuidwest. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur tussen de 14 en 16 graden. En in de middag dinsdag rond de 27 tot 28 en woensdag.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft vannacht 20 mensen op de bon geslingerd voor het overtreden van het gebiedsverbod in de wijk De S in Rotterdam, zegt de woordvoerder tegen Rijnmond. Mensen die niks in de wijk te zoeken hebben, konden dus een bekeuring krijgen. De maatregel ging vannacht voor het eerst in. Het moest de overlast van jongeren tegengaan. Het ingrijpen was hard nodig, zegt deze bewoonster.
2: Alle nachten werd er gewoon heel hard gereden, herrie gemaakt, gefeest. En ze rijden over de stoep, over de weg. Afgelopen december waren mijn ouders op bezoek en die zijn bijna overreden op de stoep, omdat ze gewoon naast elkaar aan het racen waren. En ik ga eigenlijk 's avonds niet meer de straat op met mijn hond.
1: De maatregel van de gemeente in De S duurt 3 maanden. Een ontslagen ambtenaar van de gemeente Rotterdam moet bijna 4 ton schadevergoeding betalen aan de voormalig werkgever. Ze liet de familie gratis wonen in huizen die bedoeld waren voor een daklozenproject. De fraude heeft 9 jaar geduurd. Het schadebedrag is gebaseerd op misgelopen huurinkomsten plus rente. De zaak heeft er in ieder geval voor gezorgd voor aanpassingen in de werkwijze van de gemeente. Voortaan moeten 2 mensen oordelen over het toewijzen van de woonruimte. Dat was eerder niet het geval. De politie is een onderzoek gestart naar een autobrand op de Koenmarkt in Schiedam vanmorgen vroeg. Mogelijk is het vuur aangestoken. De brand ontstond rond 6:30 vanmorgen. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen meters hoog uit de 2 wagens. Bij welk voertuig de brand is begonnen is niet duidelijk. Ook andere wagens zouden zijn beschadigd door de hitte afkomstig van de brand. Over de oorzaak is nog niets bekend. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil af van het festival waar afgelopen dinsdag Rotterdammer werd doodgeschoten. Het maakt deel uit van de Nijmeegse Vierdaagse feesten met tal van optredens, zoals rapper Lil Kleine. Maar daar komt een verkeerd publiek op af, zegt de burgemeester, die je daar eigenlijk niet wilt hebben. Zaterdag was er ook al een zware mishandeling waar ook al een Rotterdammer voor is gearresteerd. De optredens zijn Bruls al jaren een doorn in het oog en eigenlijk vindt hij dat het er wel klaar mee moet zijn. Ook de directeur van de Vierdaagse feesten vindt dat het niet handig was om Lil Kleine uit te nodigen. Het weer, bewolkt, zon, dat wisselt elkaar af. In de loop van de dag komt de zon steeds meer tevoorschijn. Het blijft droog en het wordt 24 tot 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: We'll make it to the morning light.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. In het IJsselands ziekenhuis is donderdag de 1000ste baby van dit jaar geboren. Het meisje heeft de naam Athena gekregen en werd om 11:15 ochtends geboren. Het ziekenhuis maakt traditiegetrouw jaarlijks de geboorte van de 1000ste baby bekend. Co-bestuurder en chirurg Richard Groenendijk overhandigde de ouders namens het ziekenhuis een knuffel en een feestelijk boeket. Na de verkiezingswinst van Leefbaar Capelle kwam Jasper Borst onverwacht snel in de gemeenteraad terecht. Als nieuw raadslid houdt hij zich direct bezig met de ontwikkeling van het Rivium. Borst wil dat de Capellenaren kans maken op de nieuwe woningen en dat de wijk goed verbonden blijft met de rest van de stad. Wil je het hele verhaal van Jasper lezen? Ga dan naar zkzvandaag.nl. Deze week is de tijdelijke fietsbrug naast de Algerabrug geopend. Voetgangers, fietsers, bromfietsers en scooterrijders kunnen hier gebruik van maken. Het grote onderhoud aan de brug staat pas vanaf 10 augustus gepland, maar de voorbereidende werkzaamheden aan de onderkant van de brug zijn al begonnen. In augustus zal de Algerabrug 4 weken gesloten zijn voor het autoverkeer. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op zkzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van vrijdag 24 juli. Vandaag zijn er zonnige perioden, het blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. De maximumtemp wil overmiddag op naar zo'n 24 tot 25 graden. De komende avond en nacht is het rustig, blijft overal droog en het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Blijft overal droog en er waait een zwakke tot matige wind uit een westelijke richting. In de middag loopt de temperatuur op naar ongeveer 27 graden. In de nacht naar zondag koelt het af naar een graad of 16. Zondag is er veel bewolking, slechts af en toe zon en er vallen verspreid over de dag enkele buien. Bij een matige wind uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur is dan weer wat lager, rond de 21 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog. Waait een zwakke tot matige wind uit een west-noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 15 graden. In de middag wordt het rond de 23 graden. Op dinsdag en woensdag is er veel zon. Een zwakke tot matige wind uit richtingen tussen zuid en zuidwest. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur tussen de 14 en 16 graden. En in de middag dinsdag rond de 27 tot 28 en woensdag rond de 29 tot 30 graden.
4: Dit zijn we de hart van de ANWB. Het wordt alweer drukker op de weg. Op de A2 Utrecht en Bos staat een kwartier vertraging voor de 5 kilometer file tussen Beest en Waardenburg. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 25 minuten vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens in 6 kilometer file. Door een ongeluk met 3 vrachtwagens in de Drechttunnel. Op de A16 vanuit Rotterdam 8 kilometer file tussen Knoopend Ridderkerk en de tunnel. 35 minuten vertraging. Er is maar 1 tunnelbuis open. Verkeer kan omrijden via Heinenoordtunnel en Knoopend Sabina. Op de A73 Nijmegen richting Maasbach. Tussen Beuningen en Kuik 13 kilometer file. A325 de Arnhem-Duitse grens tussen Knoopend Ressen en Nijmegen. 20 minuten vertraging in 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het geluid van Capella.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In de Drechtdunnel, de A16, van noord naar zuid zijn 3 vrachtwagens op elkaar gebotst. De schade aan de voertuigen is groot, er is niemand gewond geraakt. Het ongeluk is in de uiterst rechtse tunnelbuis in zuidelijke richting gebeurd. Volgens Rijkswaterstaat zal door de omvang de afhandeling best lang gaan duren. Het verkeer wordt omgeleid via de A29, maar inmiddels staat er ook al een file. De politie heeft vannacht 20 mensen op de bol geslingerd voor het overtreden van het gebiedsverbod in de wijk De Es in Rotterdam. Dat heeft de woordvoerder van de politie aan Rijnmond laten weten. Mensen die niets in de wijk te zoeken hebben, konden een boete krijgen sinds afgelopen nacht. De maatregel moet overlast van jongeren tegengaan. Een ontslagen ambtenaar van de gemeente Rotterdam moet bijna 4 ton aan schadevergoeding betalen aan het voormalige werkgever. Ze liet de familie gratis wonen, maar die huizen die waren bedoeld voor een daklozenproject. De fraude hield 9 jaar aan. Het schadebedrag is gebaseerd op misgelopen huurinkomsten plus rente. De zaak heeft in ieder geval ook gezorgd voor een aanpassing in de werkwijze van de gemeente Rotterdam. Voortaan moeten 2 mensen oordelen over het toewijzen van woonruimte. Dat was eerder niet het geval. Een vluchtende man heeft afgelopen woensdag geprobeerd spookrijdend over de A13 aan de marechaussee te ontkomen. Die poging lijkt te zijn gelukt. De marechaussee zag de man rijden op de A16. De wagen viel op door het slingerende gedrag van de bestuurder en het feit dat een van de achterlichten kapot was. Er werd een stopteken gegeven, maar in plaats van te stoppen ging de wagen er vandoor. Uiteindelijk kwam de wagen op de A13 terecht, waar het keerde bij het tankstation en vervolgens terug de snelweg weer opging. Daarop staakte de marechaussee de achtervolging. De man in de auto ging er na een paar honderd meter lopend vandoor, is nog altijd spoorloos. De marechaussee zegt dat als blijkt dat de eigenaar achter het stuur zat, die een hele reeks van bekeuringen kan verwachten. De achtergelaten auto is weggesleept. Dan het weer. Bewolking en zon die wisselen elkaar af. In de loop van de dag meer zon. Het blijft droog en het wordt 24, 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin Hart van de ANWB. Het is redelijk druk op de weg. Bijna 200 kilometer aan file. Veel vakantieverkeer is onderweg. Ook onder andere op de A12 vanuit Arnhem richting Duitsland. Een half uur vertraging in 6 kilometer file tussen Zevenaar en de Duitse grens. Op de A16 Rotterdam richting Breda staat het stil tussen Knoopend Ridderkerk en de Drechttunnel 9 kilometer file. Door een vrachtwagenongeluk in de tunnel zijn 2 rijstroken dicht. Het verkeer kan omrijden via de Heinenoordtunnel en Knoopend Sabina. A15, A29, A59 en de A17. Op de A37 Hogeveen richting Duitsland staat bij de grens 3 kilometer stilstaand verkeer. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Knoopend Ewijk en Kuik 15 kilometer file. Ook door de Vierdaagse een half uur vertraging. En op de A325 Arnhem-Duitse grens een half uur vertraging tussen Knoopend Ressen en Nijmegen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. In het IJsselands ziekenhuis is donderdag de 1000ste baby van dit jaar geboren. Het meisje heeft de naam Athena gekregen en werd om 11:15 ochtends geboren. Het ziekenhuis maakt traditiegetrouw jaarlijks de geboorte van de 1000ste baby bekend. Co-bestuurder en chirurg Richard Groenendijk overhandigde de ouders namens het ziekenhuis een knuffel en een feestelijk boeket. Na de verkiezingswinst van Leefbaar Capelle kwam Jasper Borst onverwacht snel in de gemeenteraad terecht. Als nieuw raadslid houdt hij zich direct bezig met de ontwikkeling van het Rivium. Borst wil dat de Capellenaren kans maken op de nieuwe woningen en dat de wijk goed verbonden blijft met de rest van de stad. Wil je het hele verhaal van Jasper lezen? Ga dan naar zkzvandaag.nl. Deze week is de tijdelijke fietsbrug naast de Algera-brug geopend. Voetgangers, fietsers, bromfietsers en scooterrijders kunnen hier gebruik van maken. Het grote onderhoud aan de brug staat pas vanaf 10 augustus gepland, maar de voorbereidende werkzaamheden aan de onderkant van de brug zijn al begonnen. In augustus zal de Algera-brug 4 weken gesloten zijn voor het autoverkeer. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op zkzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 24 juli. Vandaag zijn er zonnige perioden, het blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 24 tot 25 graden. De komende avond en nacht is het rustig, blijft overal droog en het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Blijft overal droog en er waait een zwakke tot matige wind uit een westelijke richting. In de middag loopt de temperatuur op naar ongeveer 27 graden. In de nacht na zondag koelt het af naar een graad of 16. Zondag is er veel bewolking, slechts af en toe zon en er vallen verspreid over de dag enkele buien. Bij een matige wind uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur ligt dan weer wat lager, rond de 21 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog. Waait een zwakke tot matige wind uit een west-noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 15 graden. In de middag wordt het rond de 23 graden. Op dinsdag en woensdag is er veel zon. Een zwakke tot matige wind uit richtingen tussen zuid en zuidwest. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur tussen de 14 en 16 graden. En in de middag dinsdag rond de 27 tot 28. En woensdag rond de 29 tot 30 graden.
3: Dit zijn we de hart van de ANWB. Het is erg druk op de weg. 250 kilometer file bijna op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en Duitsland een 30 minuten vertraging in 7 kilometer file. Door een ongeluk met 3 vrachtwagens in de Drechttunnel van Rotterdam naar Breda toe. 2 rijstroken dicht in de tunnel. 10 kilometer stilstaand verkeer vanaf Rotterdam Feyenoord. Het verkeer kan omrijden via de Heinenoordtunnel en knoopt het Sabina. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom is het daarom extra druk. Tussen afrit Oud-Beijerland en Hellegatsplein 25 minuten vertraging. Vanwege de vierdaagse is het extra druk op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen knoopt Ewijk en Kuik 15 kilometer file. En op de A325 vanuit Arnhem richting Duitsland een 30 minuten vertraging bij Nijmegen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In de Drechten-Rol de A16 van noord naar zuid zijn 3 vrachtwagens op elkaar gebotst. De schade aan de voertuigen is groot, er is niemand gewond geraakt. Het ongeluk is in de uiterst rechtse tunnelbuis in zuidelijke richting gebeurd. Volgens Rijkswaterstaat zal door de omvang de afhandeling best lang gaan duren. Het verkeer wordt omgeleid via de A29, maar inmiddels staat er ook al een file. De politie heeft vannacht 20 mensen op de bol geslingerd voor het overtreden van het gebiedsverbod in de wijk De S in Rotterdam. Dat heeft de woordvoerder van de politie aan Rijnmond laten weten. Mensen die niets in de wijk te zoeken hebben, konden een boete krijgen sinds afgelopen nacht. De maatregel moet overlast van jongeren tegengaan. Een ontslagen ambtenaar van de gemeente Rotterdam moet bijna 4 ton aan schadevergoeding betalen aan het voormalige werkgever. Ze liet de familie gratis wonen, maar die huizen die waren bedoeld voor een daklozenproject. De fraude hield 9 jaar aan. Het schadebedrag is gebaseerd op misgelopen huurinkomsten plus rente. De zaak heeft in ieder geval ook gezorgd voor een aanpassing in de werkwijze van de gemeente Rotterdam. Voortaan moeten 2 mensen oordelen over het toewijzen van woonruimte. Dat was eerder niet het geval. Een vluchtende man heeft afgelopen woensdag geprobeerd spookrijdend over de A13 aan de marechaussee te ontkomen. Die poging lijkt te zijn gelukt. De marechaussee zag de man rijden op de A16. De wagen viel op door het slingerende gedrag van de bestuurder en het feit dat een van de achterlichten kapot was. Er werd een stopteken gegeven, maar in plaats van te stoppen ging de wagen er vandoor. Uiteindelijk kwam de wagen op de A13 terecht, waar het keerde bij een tankstation en vervolgens terug de snelweg weer opging. Daarop staakte de marechaussee de achtervolging. De man in de auto ging er na een paar honderd meter lopend vandoor, is nog altijd spoorloos. De marechaussee zegt dat als blijkt dat de eigenaar achter het stuur zat, die een hele reeks van bekeuringen kan verwachten. De achtergelaten auto is weggesleept. Dan het weer. Bewolking en zon die wisselen elkaar af. In de loop van de dag meer zon. Het blijft droog en het wordt 24, 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin Hart van de ANWB. Het is erg druk. Meer dan 200 kilometer aan file staat er op de A4 Rotterdam richting de Belgische grens. Is de weg dicht bij Bergen-op-Zoom Noord door een ongeluk. 2 kilometer file. Omrijden gaat via Roosendaal, via de A59, A17 en de A58. En dat gaat niet zonder file, want er rijden al meer mensen om vanwege de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Rotterdam-Feyenoord en de Drechttunnel staat het stil over 9 kilometer door een ongeluk met 3 vrachtwagens in de Drechttunnel. Er zijn maar 2 rijstroken open, tot een uur of 2. Het verkeer kan omrijden via de Heinenoordtunnel en knooppunt Sabina dus. De A15, A29, A59 en de A17. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom staat tussen Barendrecht en Afrit Numansdorp 4 kilometer file. Bij Nijmegen is het druk richting Maasbracht op de A73. Ook door de Vierdaagse tussen Beuningen en Kuik 13 kilometer file. Een half uur vertraging. En bijna een half uur op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hey opa, hoor je dat?
7: Huh?
6: Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
10: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
11: Jazeker, heel belangrijk.
9: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. In het IJsselands ziekenhuis is donderdag de 1000ste baby van dit jaar geboren. Het meisje heeft de naam Athena gekregen en werd om 11:15 ochtends geboren. Het ziekenhuis maakt traditiegetrouw jaarlijks de geboorte van de 1000ste baby bekend. Co-bestuurder en chirurg Richard Groenendijk overhandigde de ouders namens het ziekenhuis een knuffel en een feestelijk boeket. Na de verkiezingswinst van Leefbaar Capelle kwam Jasper Borst onverwacht snel in de gemeenteraad terecht. Als nieuw raadslid houdt hij zich direct bezig met de ontwikkeling van het Rivium. Borst wil dat de Capellenaren kans maken op de nieuwe woningen en dat de wijk goed verbonden blijft met de rest van de stad. Wil je het hele verhaal van Jasper lezen? Ga dan naar zkzvandaag.nl. Deze week is de tijdelijke fietsbrug naast de Algerabrug geopend. Voetgangers, fietsers, bromfietsers en scooterrijders kunnen hier gebruik van maken. Het grote onderhoud aan de brug staat pas vanaf 10 augustus gepland, maar de voorbereidende werkzaamheden aan de onderkant van de brug zijn al begonnen. In augustus zal de Algerabrug 4 weken gesloten zijn voor het autoverkeer. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op zkzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 24 juli. Vandaag zijn er zonnige perioden, het blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 24 tot 25 graden. De komende avond en nacht is het rustig, blijft overal droog en het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Blijft overal droog en er waait een zwakke tot matige wind uit een westelijke richting. In de middag loopt de temperatuur op naar ongeveer 27 graden. In de nacht naar zondag koelt het af naar een graad of 16. Zondag is er veel bewolking, slechts af en toe zon en er vallen verspreid over de dag enkele buien bij een matige wind uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur ligt dan weer wat lager, rond de 21 graden. Op maandag blijft op de meeste plaatsen droog, waait een zwakke tot matige wind uit een west-noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 15 graden, in de middag wordt het rond de 23 graden. Op dinsdag en woensdag is er veel zon. Een zwakke tot matige wind uit richtingen tussen zuid en zuidwest. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur tussen de 14 en 16 graden. En in de middag dinsdag rond de 27 tot 28. En woensdag rond de 29 tot 30 graden.
3: Dit zijn we de hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos staat nu 15 kilometer file tussen afrit Everdingen en Zaltbommel. Het staat goed stil. Een uur vertraging komt natuurlijk omdat de A27 dicht is. En er is veel verkeer onderweg op weg naar vakantie. Of bijvoorbeeld de Nijmeegse Vierdaagse. Op de A4 Rotterdam richting Antwerpen is de weg nog steeds dicht bij Bergen-op-Zoom Noord. 3 kilometer file. Omrijden gaat via Roosendaal via de A59, A17, A58. En dat is al een omrijroute vanwege de A16 Rotterdam richting Breda bij de Drechttunnel. Een ongeluk met 3 vrachtwagens. 1 tunnelbuis is maar vrij. 11 kilometer file vanaf Rotterdam Feyenoord. Ook een uur vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden gaat dus via de Heinenoordtunnel. A28 Amersfoort richting Zwolle. Een half uur vertraging tussen afrit Ermelo en afrit Elspeet. 7 kilometer file. En de A325 naar Arnhem richting Duitsland grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 3 kilometer file en 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In de Drecht-tunnel, de A16, van noord naar zuid zijn 3 vrachtwagens op elkaar gebotst. De schade aan de voertuigen is groot, er is niemand gewond geraakt. Het ongeluk is in de uiterst rechtse tunnelbuis in zuidelijke richting gebeurd. Volgens Rijkswaterstaat zal door de omvang de afhandeling best lang gaan duren. Het verkeer wordt omgeleid via de A29, maar inmiddels staat er ook al een file. De politie heeft vannacht 20 mensen op de bol geslingerd voor het overtreden van het gebiedsverbod in de wijk De Es in Rotterdam. Dat heeft de woordvoerder van de politie aan Rijnmond laten weten. Mensen die niets in de wijk te zoeken hebben, konden een boete krijgen sinds afgelopen nacht. De maatregel moet overlast van jongeren tegengaan. Een ontslagen ambtenaar van de gemeente Rotterdam moet bijna 4 ton aan schadevergoeding betalen aan het voormalige werkgever. Ze liet de familie gratis wonen, maar die huizen die waren bedoeld voor een daklozenproject. De fraude hield 9 jaar aan. Het schadebedrag is gebaseerd op misgelopen huurinkomsten plus rente. De zaak heeft in ieder geval ook gezorgd voor een aanpassing in de werkwijze van de gemeente Rotterdam. Voortaan moeten 2 mensen oordelen over het toewijzen van woonruimte. Dat was eerder niet het geval. Een vluchtende man heeft afgelopen woensdag geprobeerd spookrijdend over de A13 aan de marechaussee te ontkomen. Die poging lijkt te zijn gelukt. De marechaussee zag de man rijden op de A16. De wagen viel op door het slingerende gedrag van de bestuurder en het feit dat een van de achterlichten kapot was. Er werd een stopteken gegeven, maar in plaats van te stoppen ging de wagen er vandoor. Uiteindelijk kwam de wagen op de A13 terecht, waar het keerde bij het tankstation en vervolgens terug de snelweg weer opging. Daarop staakte de marechaussee de achtervolging. De man in de auto ging er na een paar honderd meter lopend vandoor, is nog altijd spoorloos. De marechaussee zegt dat als blijkt dat de eigenaar achter het stuur zat, die een hele reeks van bekeuringen kan verwachten. De achtergelaten auto is weggesleept. Dan het weer. Bewolking en zon die wisselen elkaar af. In de loop van de dag meer zon. Het blijft droog en het wordt 24-25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin Hart van de ANWB. De meeste files staan nu ten zuiden van Rotterdam, in het midden van het land en rond Nijmegen. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bijna een uur vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. 13 kilometer file door drukte en door de afgesloten A27 is dat. Op de A4 Rotterdam-Antwerpen tussen Steenberg en Berg op Zoom Noord. 2 kilometer stilstaand verkeer. De weg is helemaal dicht tot een uur of 5 vanmiddag door een ongeluk. Omrijden via Roosendaal, via de A59, A17 en de A58. Op de A16 Rotterdam-Breda bij de Drechttunnel staat het stil. Over 10 kilometer vanaf Rotterdam, Feyenoord. Er zijn 2 rijstroken dicht, nog een half uur ongeveer. Omrijden via de Heinenoordtunnel gaat niet zonder file. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bijvoorbeeld 20 minuten vertraging tussen Barendrecht en Afrit Numansdorp. En op de A325 Arnhem-Duitse grens. Het is druk richting Nijmegen tussen Knoop het Ressen en Nijmegen. Een half uur vertraging in 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: without you.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van Zeekazet vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. In het IJsseland ziekenhuis is donderdag de 1000ste baby van dit jaar geboren. Het meisje heeft de naam Athena gekregen en werd om 11:15 ochtends geboren. Het ziekenhuis maakt traditiegetrouw jaarlijks de geboorte van de 1000ste baby bekend. Co-bestuurder en chirurg Richard Groenendijk overhandigde de ouders namens het ziekenhuis een knuffel en een feestelijk boeket. Na de verkiezingswinst van Leefbaar Capelle kwam Jasper Borst onverwacht snel in de gemeenteraad terecht. Als nieuw raadslid houdt hij zich direct bezig met de ontwikkeling van het Rivium. Borst wil dat de Capellenaren een kans maken op de nieuwe woningen en dat de wijk goed verbonden blijft met de rest van de stad. Wil je het hele verhaal van Jasper lezen? Ga dan naar zkzvandaag.nl. Deze week is de tijdelijke fietsbrug naast de Algera-brug geopend. Voetgangers, fietsers, bromfietsers en scooterrijders kunnen hier gebruik van maken. Het grote onderhoud aan de brug staat pas vanaf 10 augustus gepland, maar de voorbereidende werkzaamheden aan de onderkant van de brug zijn al begonnen. In augustus zal de Algera-brug 4 weken gesloten zijn voor het autoverkeer. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op zkzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van vrijdag 24 juli. Vandaag zijn er zonnige perioden, het blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 24 tot 25 graden. De komende avond en nacht is het rustig, blijft overal droog en het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Blijft overal droog en er waait een zwakke tot matige wind uit een westelijke richting. In de middag loopt de temperatuur op naar ongeveer 27 graden. In de nacht naar zondag koelt het af naar een graad of 16. Zondag is er veel bewolking, slechts af en toe zon en er vallen verspreid over de dag enkele buien. Bij een matige wind uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur is dan weer wat lager, rond de 21 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog. Waait een zwakke tot matige wind uit een west-noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 15 graden. In de middag wordt het rond de 23 graden. Op dinsdag en woensdag is er veel zon. Een zwakke tot matige wind uit richtingen tussen zuid en zuidwest. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur tussen de 14 en 16 graden. En in de middag dinsdag rond de 27 tot 28 en woensdag rond de 29 tot 30 graden.
4: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Er staat nu 290 kilometer file op de Nederlandse wegen. De meeste files staan ten zuiden van Rotterdam, in het midden van het land en rond Nijmegen. Op de A4 richting Antwerpen is de politie bezig met onderzoek tussen Steenberg en Berg op Zoom Noord. Het rijdt langzaam over 1 kilometer met 15 minuten vertraging. Je kunt omrijden via Roosendaal over de A59, de A17 en de A58. Naar waarschijnlijkheid duurt dit onderzoek nog tot 5 uur vanmiddag. De A16 richting Rotterdam, daar wordt gewerkt aan de Moerdijkbrug en daarom sta je tussen Breda-Noord en Dordrecht in de file. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 30 minuten. De A16 richting Breda, een ongeluk eerder vandaag in de Drechttunnel zorgde voor veel vertraging. Tussen Rotterdam-Kralingen en afrit Dordrecht Centrum betekent dat nu nog een half uur vertraging. De A58 richting Bergen op Zoom, ook hier een ongeluk tussen Roosendaal-Oost en afrit Wouwse Plantage. De weg is weer vrij, maar reken 10 minuten extra. Tot slot de N57 richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam doe je er 40 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een ongeluk op de Schulpweg in Rotterdam-Charloos is een wielrenner zwaar gewond geraakt. De wielrenner botste op hoge snelheid op een andere fietser en moest worden gereanimeerd, zo zegt een woordvoerder van de politie. Voor het ongeluk is een traumahelikopter opgeroepen. De wielrenner is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. En de tunnelbuis van de Drechttunnel richting het zuiden is weer open. Het duurde langer om de vrachtwagens die op elkaar gebotst waren te bergen, zo zegt een woordvoerder. Bij het ongeluk waren 3 vrachtwagens betrokken. Die raakten zwaar beschadigd, maar er is niemand gewond geraakt. De tunnel heeft geen schade opgelopen. Op de A16 naar het zuiden en op de omleidingsroute op de A29 naar het zuiden staan inmiddels wel lange files. En een vrachtwagen is vanmorgen tegen een van de tunneltjes rondom de Maastunnel gereden. De wagen paste wel door de grote tunnel van noord naar zuid, maar was te hoog voor de tunnel richting de Pleinweg. De wagen was net te hoog, zodat alleen de laadruimte ontwricht raakte. Via een calamiteitenweg is de vrachtwagen verder begeleid. Het gebeurt wel vaker dat vrachtwagens bij de tunnels voor en na de Maastunnel te hoog zijn. En bij ruzie op de Celsiusstraat in Berkelen-Roderijs heeft een man tijdens een ruzie een andere man opzettelijk aangereden met een bedrijfsbus. De aanrijding vond plaats vanochtend op het terrein van een pakketbezorger. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De forensische opsporing doet onderzoek. De bestuurder van de bestelbus is gevlucht en nog spoorloos. En dan het weer. Vanmiddag meer zon en het blijft droog. Het is 24 tot 25 graden. Ook vanavond geregeld zon. Morgen nog meer zon. Het blijft droog. En zomers loopt het kwik op naar zelfs 26 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. De meeste files op dit moment ten zuiden van Rotterdam, in het midden van het land en rond Nijmegen door de Vierdaagse. Er staat nu 300 kilometer file in totaal. De langste file op de A2 richting Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel, 25 kilometer met 50 minuten oponthoud. Op de A4 richting Antwerpen is de politie bezig met onderzoek. Daarom is de weg dicht tussen Steenberg en Berg op Zoom Noord. Je kunt omrijden via Roosendaal over de A59, de A17 en de A58. De weg blijft naar waarschijnlijkheid nog dicht tot 5:00 vanmiddag. De A16 richting Rotterdam, werkzaamheden aan de Moerdijkbrug zorgen voor 25 minuten vertraging. De rechterrijstrook is er dicht. Tot slot de A17 Roosendaal richting Dordrecht, want ook daar sta je in de file door de werkzaamheden op de Moerdijkbrug. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder betekent dat 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
11: 105.3 FM.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van Zekerzet vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. In het IJsselands ziekenhuis is donderdag de 1000ste baby van dit jaar geboren. Het meisje heeft de naam Athena gekregen en werd om 11:15 ochtends geboren. Het ziekenhuis maakt traditiegetrouw jaarlijks de geboorte van de 1000ste baby bekend. Co-bestuurder en chirurg Richard Groenendijk overhandigde de ouders namens het ziekenhuis een knuffel en een feestelijk boeket. Na de verkiezingswinst van Leefbaar Capelle kwam Jasper Borst onverwacht snel in de gemeenteraad terecht. Als nieuw raadslid houdt hij zich direct bezig met de ontwikkeling van het Rivium. Borst wil dat de Capellenaren een kans maken op de nieuwe woningen en dat de wijk goed verbonden blijft met de rest van de stad. Wil je het hele verhaal van Jasper lezen? Ga dan naar zkzvandaag.nl. Deze week is de tijdelijke fietsbrug naast de Algerabrug geopend. Voetgangers, fietsers, bromfietsers en scooterrijders kunnen hier gebruik van maken. Het grote onderhoud aan de brug staat pas vanaf 10 augustus gepland, maar de voorbereidende werkzaamheden aan de onderkant van de brug zijn al begonnen. In augustus zal de Algerabrug 4 weken gesloten zijn voor het autoverkeer. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op zkzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 24 juli. Vandaag zijn er zonnige perioden, het blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 24 tot 25 graden. De komende avond en nacht is het rustig, blijft overal droog en het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Blijft overal droog en er waait een zwakke tot matige wind uit een westelijke richting. In de middag loopt de temperatuur op naar ongeveer 27 graden. In de nacht naar zondag koelt het af naar een graad of 16. Zondag is er veel bewolking, slechts af en toe zon en er vallen verspreid over de dag enkele buien bij een matige wind uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur ligt dan weer wat lager, rond de 21 graden. Op maandag blijft op de meeste plaatsen droog, waait een zwakke tot matige wind uit een west-noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 15 graden, in de middag wordt het rond de 23 graden. Op dinsdag en woensdag is er veel zon. Een zwakke tot matige wind uit richtingen tussen zuid en zuidwest. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur tussen de 14 en 16 graden. En in de middag dinsdag rond de 27 tot 28. En woensdag rond de 29 tot 30 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Meteren en Afrit Leerdam 25 minuten extra door een ongeluk. De linkerrijstrook is er dicht. De A16 richting Rotterdam, want op de Moerdijkbrug wordt aan de weg gewerkt en dat betekent vertraging tussen Breda Noord en Dordrecht. 9 kilometer met 25 minuten extra omdat de rechte rijstrook dicht is. En hierdoor beland je ook in de file op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder is je vertraging 30 minuten. Dan nog een wegafsluiting, de A4 richting Antwerpen. Door politieonderzoek na een ongeluk is de weg gesloten tussen Steenbergen en Berg op Zoom Noord. Omrijden dat kan via Roosendaal over de A59, de A17 en de A58. Naar verwachting duurt het onderzoek nog tot 7 uur vanavond. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De politie heeft afgelopen maandag een 22-jarige Rotterdammer aangehouden voor smishing, het oplichten via sms-berichten. De verdachte was in bezit van een grote hoeveelheid telefoonnummers, maakt de politie vandaag bekend. Van 1 juni tot en met 4 juli stuurde de man 740.000 sms-berichten, waarin hij zich onder andere voordeed als de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en Microsoft. De man werd op heterdaad gepakt omdat hij op dat moment bezig was met de sms'jes te versturen. Bij smishing doet een kwaadwillende zich bijvoorbeeld voor als een postbedrijf dat een pakketje van je heeft waar nog inklaringskosten voor betaald moeten worden. Via de inloglink worden vervolgens dan de bankgegevens gestolen. Bij een ongeluk op de Schulpweg in Rotterdam-Charloos is een wielrenner zwaar gewond geraakt. De wielrenner botste op hoge snelheid op een andere fietser en moest worden gereanimeerd, zo zegt een woordvoerder van de politie. Voor het ongeluk is een traumahelikopter opgeroepen. De wielrenner is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. En bij een ruzie op de Celsiusstraat in Berkel en Roderijs heeft een postbezorger tijdens een ruzie een collega aangereden met een bedrijfsbus. De aanrijding vond vanochtend plaats op het terrein van de pakketbezorgingsdienst. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De forensische opsporing doet onderzoek. De bestuurder van de bestelbus is gevlucht en nog spoorloos. En de Ierse politie heeft een autobom onderschept die op weg was naar Noord-Ierland. Volgens de Ierse politie werd een kleine groep radicale republikeinen opgepakt. Het is nog onbekend wat de man en de vrouw die in de auto zaten met de bom van plan waren. En republikeinen in Ierland willen een hereniging met Noord-Ierland en volledige onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Momenteel staat de Republiek Ierland los van het Verenigd Koninkrijk, maar Noord-Ierland valt nog wel onder de Britse kroon. En dan nog het weer vanavond. Vanmiddag meer zon en het blijft droog. Het is 24 tot 25 graden. Ook vanavond geregeld zon. Morgen nog meer zon. Blijft droog en zomers. Het kwik gaat zelfs naar zo'n 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mijn naam is Rijnmond Arbons van de ANWB. Het is druk op de weg door recreatieverkeer en werkzaamheden. Er staat nu 290 kilometer file op de Nederlandse wegen. Er gebeuren ook ongelukken en dat merkt het verkeer op de A15 richting Gorkum. Tussen Meteren en afrit Leerdam doe je er 35 minuten langer over. Wel is de weg daar weer vrij. De A16 richting Rotterdam, want er wordt aan de weg gewerkt bij de Moerdijkbrug en daarom loop je vertraging op tussen Breda en Dordrecht. Rijdt langzaam over 10 kilometer met 30 minuten oponthoud. En door die werkzaamheden is het ook erg druk op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder 4 kilometer, 25 minuten vertraging. Op de A16 richting Breda is een ongeluk gebeurd tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. Inmiddels is de weg weer vrij, maar je vertraging is 30 minuten. Tot slot, de N57 richting Middelburg. Er is veel recreatieverkeer onderweg. En daarom sta je 35 minuten in de file tussen de aansluiting met de A15 en Stellendam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: hear you.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. In het IJsselands ziekenhuis is donderdag de 1000ste baby van dit jaar geboren. Het meisje heeft de naam Athena gekregen en werd om 11:15 ochtends geboren. Het ziekenhuis maakt traditiegetrouw jaarlijks de geboorte van de 1000ste baby bekend. Co-bestuurder en chirurg Richard Groenendijk overhandigde de ouders namens het ziekenhuis een knuffel en een feestelijk boeket. Na de verkiezingswinst van Leefbaar Capelle kwam Jasper Borst onverwacht snel in de gemeenteraad terecht. Als nieuw raadslid houdt hij zich direct bezig met de ontwikkeling van het Rivium. Borst wil dat de Capellenaren een kans maken op de nieuwe woningen en dat de wijk goed verbonden blijft met de rest van de stad. Wil je het hele verhaal van Jasper lezen? Ga dan naar zkzvandaag.nl. Deze week is de tijdelijke fietsbrug naast de Algerabrug geopend. Voetgangers, fietsers, bromfietsers en scooterrijders kunnen hier gebruik van maken. Het grote onderhoud aan de brug staat pas vanaf 10 augustus gepland, maar de voorbereidende werkzaamheden aan de onderkant van de brug zijn al begonnen. In augustus zal de Algerabrug 4 weken gesloten zijn voor het autoverkeer. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op zkzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van vrijdagmiddag 24 juli. Vandaag waren aanvankelijk vrij veel wolkenvelden, maar in de middag brak toch ook van tijd tot tijd de zon door. En bij weinig wind kon de temperatuur oplopen naar zo'n 23 tot 24 graden. Komende avond en nacht blijft het overal droog, het is vrij rustig. En de minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, blijft overal droog. En er waait een matige wind, de windkracht 3 uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt rond de zomerse grens van 25 graden. In de nacht van zaterdag of zondag een minimumtemperatuur van 17 graden. Zondag overdag is er vrij veel bewolking. En de kans op enkele buien is groot bij een matige wind uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur wat lager, zo'n 21 tot 22 graden. Ook op maandag misschien nog een laatste bui, maar er zijn ook weer zonnige perioden. Een zwakke tot matige wind uit de west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Vanaf dinsdag krijgen we een aantal warme tot zeer warme dagen. Dinsdag een zwakke wind uit het zuidwesten, veel zon, weinig bewolking. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 27 graden. En woensdag en donderdag flinke zonnige periode, overal droog. Een zwakke wind uit het zuidwesten tot westen. De minimumtemperatuur schommelt rond de 17 tot 18 graden. En de maximumtemperatuur rond de tropische grens van 30 graden. En het blijft overal droog.
4: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het is druk op de A2 Utrecht richting het zuiden. Tussen Culemborg en Zaltbommel. 12 kilometer met 25 minuten vertraging. Een ongeluk zorgt voor veel vertraging op de A27 richting Gorkum. Tussen Utrecht Noord en knooppunt Lunetten zijn 3 rijstroken gesloten. En doe je er daarom 60 minuten langer over. De A28 Amersfoort richting Utrecht tussen afrit Den Dolder en Utrecht 30 minuten extra. En de N57 richting Middelburg, want er is veel vakantieverkeer onderweg. Tussen afrit Brielen en Stellendam betekent dat 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Philip van Es met het Radioruim op nieuws. De politie heeft afgelopen maandag een 22-jarige Rotterdammer aangehouden voor smishing, het oplichten via sms-berichten. De verdachte was in bezit van een grote hoeveelheid telefoonnummers, maakt de politie vandaag bekend. Van 1 juni tot en met 4 juli stuurde de man 740.000 sms-berichten, waarin hij zich onder andere voordeed als de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en Microsoft. De man werd op heterdaad gepakt omdat hij op dat moment bezig was met de sms'jes te versturen. Bij smishing doet een kwaadwillende zich bijvoorbeeld voor als een postbedrijf dat een pakketje van je heeft waar nog inklaringskosten voor betaald moeten worden. Via de inloglink worden vervolgens dan de bankgegevens gestolen. Bij een ongeluk op de Schulpweg in Rotterdam-Charloes is een wielrenner zwaar gewond geraakt. De wielrenner botste op hoge snelheid op een andere fietser en moest worden gereanimeerd, zo zegt een woordvoerder van de politie. Voor het ongeluk is een traumahelikopter opgeroepen. De wielrenner is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. En bij een ruzie op de Celsiusstraat in Berkel en Roderijs heeft een postbezorger tijdens een ruzie een collega aangereden met een bedrijfsbus. De aanrijding vond vanochtend plaats op het terrein van de pakketbezorgingsdienst. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De forensische opsporing doet onderzoek. De bestuurder van de bestelbus is gevlucht en nog spoorloos. En de Ierse politie heeft een autobom onderschept die op weg was naar Noord-Ierland. Volgens de Ierse politie werd een kleine groep radicale republikeinen opgepakt. Het is nog onbekend wat de man en de vrouw die in de auto zaten met de bom van plan waren. Republikeinen in Ierland willen een hereniging met Noord-Ierland en volledige onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Momenteel staat de Republiek Ierland los van het Verenigd Koninkrijk, maar Noord-Ierland valt nog wel onder de Britse kroon. En dan nog het weer vanavond. Vanmiddag meer zon en het blijft droog. Het is 24 tot 25 graden. Ook vanavond geregeld zon. Morgen nog meer zon. Blijft droog en zomers. Het kwik gaat zelfs naar zo'n 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mijn naam is Rijnmond Rijnmond van de ANWB. Het verkeer loopt veel vertraging op door ongelukken en wegwerkzaamheden rond Dordrecht en Utrecht. In totaal zo'n 170 kilometer op de Nederlandse wegen. Op de A16 richting Rotterdam wordt aan de Moerdijkbrug gewerkt. En dat betekent file tussen Breda-Noord en Dordrecht. Reken hier op 30 minuten vertraging. De A16 richting Breda, daar kom je een kapotte vrachtauto tegen tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Die staat op de rechte rijstrook en daarom is die afgesloten. Reken hier op 10 minuten vertraging. De A27 richting Gorkum, een ongeval zorgt voor vertraging tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunette. De weg is weer vrij, 15 minuten extra. De A28 richting Utrecht, 30 minuten vertraging tussen afrit Den Dolder en Utrecht. En tot slot de N57 richting Middelburg. Er is veel vakantieverkeer onderweg tussen afrit Brielen en Stellendam en daarom doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. In het IJsselands ziekenhuis is donderdag de 1000ste baby van dit jaar geboren. Het meisje heeft de naam Athena gekregen en werd om 11:15 ochtends geboren. Het ziekenhuis maakt traditiegetrouw jaarlijks de geboorte van de 1000ste baby bekend. Co-bestuurder en chirurg Richard Groenendijk overhandigde de ouders namens het ziekenhuis een knuffel en een feestelijk boeket. Na de verkiezingswinst van Leefbaar Capelle kwam Jasper Borst onverwacht snel in de gemeenteraad terecht. Als nieuw raadslid houdt hij zich direct bezig met de ontwikkeling van het Rivium. Borst wil dat de Capellenaren kans maken op de nieuwe woningen en dat de wijk goed verbonden blijft met de rest van de stad. Wil je het hele verhaal van Jasper lezen? Ga dan naar zkzvandaag.nl. Deze week is de tijdelijke fietsbrug naast de Algera-brug geopend. Voetgangers, fietsers, bromfietsers en scooterrijders kunnen hier gebruik van maken. Het grote onderhoud aan de brug staat pas vanaf 10 augustus gepland, maar de voorbereidende werkzaamheden aan de onderkant van de brug zijn al begonnen. In augustus zal de Algera-brug 4 weken gesloten zijn voor het autoverkeer. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op zkzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdagmiddag 24 juli. Vandaag waren aanvankelijk vrij veel wolkenvelden, maar in de middag brak de hoop van tijd tot tijd de zon door. En bij weinig wind kon de temperatuur oplopen naar zo'n 23 tot 24 graden. Komende avond en nacht blijft het overal droog, het is vrij rustig. En de minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, blijft overal droog. En er waait een matige wind, de windkracht 3 uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt rond de zomerse grens van 25 graden. In de nacht van zaterdag of zondag een minimumtemperatuur van 17 graden. Zondag overdag is er vrij veel bewolking. En de kans op enkele buien is groot bij een matige wind uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur wat lager, zo'n 21 tot 22 graden. Ook op maandag misschien nog een laatste bui, maar er zijn ook weer zonnige perioden. Een zwakke tot matige wind uit de west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Vanaf dinsdag krijgen we een aantal warme tot zeer warme dagen. Dinsdag een zwakke wind uit het zuidwesten, veel zon, weinig bewolking. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 27 graden. En woensdag en donderdag flinke zonnige periode, overal droog. Een zwakke wind uit het zuidwesten tot westen. De minimumtemperatuur schommelt rond de 17 tot 18 graden. En de maximumtemperatuur rond de tropische grens van 30 graden. En het blijft overal droog.
3: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. De files nemen af, het verkeer loopt vooral vertraging op door werkzaamheden. Zoals op de A16 richting Rotterdam. Ze zijn bezig aan de Moerdijkbrug en daarom sta je tussen Breda-Noord en Dordrecht 25 minuten in de file. En door die werkzaamheden aan de Moerdijkbrug sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder 4 kilometer met 25 minuten vertraging. Een kapotte auto zorgt voor vertraging op de A58 richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Oorschot is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 15 minuten. De A73 dan richting Maasbracht, tussen Grubbenvorst en afrit Maasbree, 5 kilometer met 20 minuten extra. En tot slot de N57 richting Middelburg, want er rijdt veel vakantieverkeer in de richting van Zeeland. Tussen afrit Brielen en Stellendam betekent dat 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De politie heeft afgelopen maandag een 22-jarige Rotterdammer aangehouden voor smishing, het oplichten via sms-berichten. De verdachte was in bezit van een grote hoeveelheid telefoonnummers, maakt de politie vandaag bekend. Van 1 juni tot en met 4 juli stuurde de man 740.000 sms-berichten, waarin hij zich onder andere voordeed als de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en Microsoft. De man werd op heterdaad gepakt omdat hij op dat moment bezig was met de sms'jes te versturen. Bij smishing doet een kwaadwillende zich bijvoorbeeld voor als een postbedrijf dat een pakketje van je heeft waar nog inklaringskosten voor betaald moeten worden. Via de inloglink worden vervolgens dan de bankgegevens gestolen. Bij een ongeluk op de Schulpweg in Rotterdam-Charloos is een wielrenner zwaar gewond geraakt. De wielrenner botste op hoge snelheid op een andere fietser en moest worden gereanimeerd, zo zegt een woordvoerder van de politie. Voor het ongeluk is een traumahelikopter opgeroepen. De wielrenner is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. En bij een ruzie op de Celsiusstraat in Berkel en Roderijs heeft een postbezorger tijdens een ruzie een collega aangereden met een bedrijfsbus. De aanrijding vond vanochtend plaats op het terrein van de pakketbezorgingsdienst. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De forensische opsporing doet onderzoek. De bestuurder van de bestelbus is gevlucht en nog spoorloos. En de Ierse politie heeft een autobom onderschept die op weg was naar Noord-Ierland. Volgens de Ierse politie werd een kleine groep radicale republikeinen opgepakt. Het is nog onbekend wat de man en de vrouw die in de auto zaten met de bom van plan waren. En republikeinen in Ierland willen een hereniging met Noord-Ierland en volledige onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Momenteel staat de Republiek Ierland los van het Verenigd Koninkrijk, maar Noord-Ierland valt nog wel onder de Britse kroon. En dan nog het weer vanavond. Vanmiddag meer zon en het blijft droog. Het is 24 tot 25 graden. Ook vanavond geregeld zon. Morgen nog meer zon. Blijft droog en zomers. Het kwik gaat zelfs naar zo'n 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. De files nemen nu snel af. Vooral werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. En dat merk je op de A16 richting Rotterdam. Want er wordt aan de weg gewerkt bij de Moerdijkbrug. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht betekent dat file rijden. Je staat er 20 minuten in de file. De A17 richting Dordrecht, want ook hier is het druk door de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder is je vertraging 15 minuten. Tot slot de A58 richting Eindhoven, want tussen Moergestel en Oorschot kom je een kapotte auto tegen. Het rijdt langzaam over 6 kilometer met 15 tot 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. In het IJsselands ziekenhuis is donderdag de 1000ste baby van dit jaar geboren. Het meisje heeft de naam Athena gekregen en werd om 11:15 ochtends geboren. Het ziekenhuis maakt traditiegetrouw jaarlijks de geboorte van de 1000ste baby bekend. Co-bestuurder en chirurg Richard Groenendijk overhandigde de ouders namens het ziekenhuis een knuffel en een feestelijk boeket. Na de verkiezingswinst van Leefbaar Capelle kwam Jasper Borst onverwacht snel in de gemeenteraad terecht. Als nieuw raadslid houdt hij zich direct bezig met de ontwikkeling van het Rivium. Borst wil dat de Capellenaren kans maken op de nieuwe woningen en dat de wijk goed verbonden blijft met de rest van de stad. Wil je het hele verhaal van Jasper lezen? Ga dan naar zkzvandaag.nl. Deze week is de tijdelijke fietsbrug naast de Algerabrug geopend. Voetgangers, fietsers, bromfietsers en scooterrijders kunnen hier gebruik van maken. Het grote onderhoud aan de brug staat pas vanaf 10 augustus gepland, maar de voorbereidende werkzaamheden aan de onderkant van de brug zijn al begonnen. In augustus zal de Algerabrug 4 weken gesloten zijn voor het autoverkeer. Willem Holleder is overgeplaatst naar de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Dat meldt RTL Boulevard op basis van zijn advocaat. De 68-jarige Holleder zat sinds zijn arrestatie in 2006 vast in de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij kreeg een levenslange gevangenisstraf voor onder meer het opdracht geven tot meerdere liquidaties en deelname aan een criminele organisatie. Volgens RTL Boulevard verblijft Holleder nu op de afdeling intensief toezicht in de gevangenis van Krimpen aan de IJssel. De overplaatsing werd mogelijk nadat justitie een procedure verloor. Volgens de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming is het risico van contact met de buitenwereld na 11 jaar afgenomen. Zijn advocaat spreekt van een menswaardiger detentieregime. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op zkzvandaag.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De politie heeft afgelopen maandag een 22-jarige Rotterdammer aangehouden voor smishing, het oplichten via sms-berichten. De verdachte was in bezit van een grote hoeveelheid telefoonnummers, maakt de politie vandaag bekend. Van 1 juni tot en met 4 juli stuurde de man 740.000 sms-berichten, waarin hij zich onder andere voordeed als de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en Microsoft. De man werd op heterdaad gepakt omdat hij op dat moment bezig was met de sms'jes te versturen. Bij smishing doet een kwaadwillende zich bijvoorbeeld voor als een postbedrijf dat een pakketje van je heeft waar nog inklaringskosten voor betaald moeten worden. Via de inloglink worden vervolgens dan de bankgegevens gestolen. Bij een ongeluk op de Schulpweg in Rotterdam-Charloos is een wielrenner zwaar gewond geraakt. De wielrenner botste op hoge snelheid op een andere fietser en moest worden gereanimeerd, zo zegt een woordvoerder van de politie. Voor het ongeluk is een traumahelikopter opgeroepen. De wielrenner is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. En bij een ruzie op de Celsiusstraat in Berkel en Roderijs heeft een postbezorger tijdens een ruzie een collega aangereden met een bedrijfsbus. De aanrijding vond vanochtend plaats op het terrein van de pakketbezorgingsdienst. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De forensische opsporing doet onderzoek. De bestuurder van de bestelbus is gevlucht en nog spoorloos. En de Ierse politie heeft een autobom onderschept die op weg was naar Noord-Ierland. Volgens de Ierse politie werd een kleine groep radicale republikeinen opgepakt. Het is nog onbekend wat de man en de vrouw die in de auto zaten met de bom van plan waren. Republikeinen in Ierland willen een hereniging met Noord-Ierland en volledige onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Momenteel staat de Republiek Ierland los van het Verenigd Koninkrijk, maar Noord-Ierland valt nog wel onder de Britse kroon. En dan nog het weer vanavond. Vanmiddag meer zon en het blijft droog. Het is 24 tot 25 graden. Ook vanavond geregeld zon. Morgen nog meer zon. Blijft droog en zomers. Het kwik gaat...
2: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles beland je vanaf Oldenzaal-Zuid in de file. Je doet er 10 minuten langer over. En dan de A4 richting Rotterdam. Die is afgesloten geweest tussen Dinteloord en knooppunt Sabina. Inmiddels kan het verkeer er langs via de vluchtstrook, maar reken op 5 tot 10 minuten oponthoud. De A12 richting Duitsland, ook hier grenscontroles. Dus vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten extra. En de A16 richting Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Dordrecht. 5 tot 10 minuten vertraging door werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veve marcheert. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws

0: be alright.
1: Dit is Radio Capelle.
2: Is there?

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. In het IJsselands ziekenhuis is donderdag de 1000ste baby van dit jaar geboren. Het meisje heeft de naam Athena gekregen en werd om 11:15 ochtends geboren. Het ziekenhuis maakt traditiegetrouw jaarlijks de geboorte van de 1000ste baby bekend. Co-bestuurder en chirurg Richard Groenendijk overhandigde de ouders namens het ziekenhuis een knuffel en een feestelijk boeket. Na de verkiezingswinst van Leefbaar Capelle kwam Jasper Borst onverwacht snel in de gemeenteraad terecht. Als nieuw raadslid houdt hij zich direct bezig met de ontwikkeling van het Rivium. Borst wil dat de Capellenaren een kans maken op de nieuwe woningen en dat de wijk goed verbonden blijft met de rest van de stad. Wil je het hele verhaal van Jasper lezen? Ga dan naar zkzvandaag.nl. Deze week is de tijdelijke fietsbrug naast de Algera-brug geopend. Voetgangers, fietsers, bromfietsers en scooterrijders kunnen hier gebruik van maken. Het grote onderhoud aan de brug staat pas vanaf 10 augustus gepland, maar de voorbereidende werkzaamheden aan de onderkant van de brug zijn al begonnen. In augustus zal de Algera-brug 4 weken gesloten zijn voor het autoverkeer. Willem Holleder is overgeplaatst naar de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Dat meldt RTL Boulevard op basis van zijn advocaat. De 68-jarige Holleder zat sinds zijn arrestatie in 2006 vast in de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij kreeg een levenslange gevangenisstraf voor onder meer het opdracht geven tot meerdere liquidaties en deelname aan een criminele organisatie. Volgens RTL Boulevard verblijft Holleder nu op de afdeling intensief toezicht in de gevangenis van Krimpen aan de IJssel. De overplaatsing werd mogelijk nadat justitie een procedure verloor. Volgens de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming is het risico van contact met de buitenwereld na 11 jaar afgenomen. Zijn advocaat spreekt van een menswaardiger detentieregime. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op zkzvandaag.nl.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De politie heeft afgelopen maandag een 22-jarige Rotterdammer aangehouden voor smishing, het oplichten via sms-berichten. De verdachte was in bezit van een grote hoeveelheid telefoonnummers, maakt de politie vandaag bekend. Van 1 juni tot en met 4 juli stuurde de man 740.000 sms-berichten, waarin hij zich onder andere voordeed als de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en Microsoft. De man werd op heterdaad gepakt omdat hij op dat moment bezig was met de sms'jes te versturen. Bij smishing doet een kwaadwillende zich bijvoorbeeld voor als een postbedrijf dat een pakketje van je heeft waar nog inklaringskosten voor betaald moeten worden. Via de inloglink worden vervolgens dan de bankgegevens gestolen. Bij een ongeluk op de Schulpweg in Rotterdam-Charloos is een wielrenner zwaar gewond geraakt. De wielrenner botste op hoge snelheid op een andere fietser en moest worden gereanimeerd, zo zegt een woordvoerder van de politie. Voor het ongeluk is een traumahelikopter opgeroepen. De wielrenner is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. En bij een ruzie op de Celsiusstraat in Berkel en Roderijs heeft een postbezorger tijdens een ruzie een collega aangereden met een bedrijfsbus. De aanrijding vond vanochtend plaats op het terrein van de pakketbezorgingsdienst. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De forensische opsporing doet onderzoek. De bestuurder van de bestelbus is gevlucht en nog spoorloos. En de Ierse politie heeft een autobom onderschept die op weg was naar Noord-Ierland. Volgens de Ierse politie werd een kleine groep radicale republikeinen opgepakt. Het is nog onbekend wat de man en de vrouw die in de auto zaten met de bom van plan waren. En republikeinen in Ierland willen een hereniging met Noord-Ierland en volledige onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Momenteel staat de Republiek Ierland los van het Verenigd Koninkrijk, maar Noord-Ierland valt nog wel onder de Britse kroon. En dan nog het weer vanavond. Vanmiddag meer zon en het blijft droog. Het is 24 tot 25 graden. Ook vanavond geregeld zon. Morgen nog meer zon. Blijft droog en zomers. Het kwik gaat zelfs naar zo'n 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie...

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. In het IJsselands ziekenhuis is donderdag de 1000ste baby van dit jaar geboren. Het meisje heeft de naam Athena gekregen en werd om 11:15 ochtends geboren. Het ziekenhuis maakt traditiegetrouw jaarlijks de geboorte van de 1000ste baby bekend. Co-bestuurder en chirurg Richard Groenendijk overhandigde de ouders namens het ziekenhuis een knuffel en een feestelijk boeket. Na de verkiezingswinst van Leefbaar Capelle kwam Jasper Borst onverwacht snel in de gemeenteraad terecht. Als nieuw raadslid houdt hij zich direct bezig met de ontwikkeling van het Rivium. Borst wil dat de Capellenaren kans maken op de nieuwe woningen en dat de wijk goed verbonden blijft met de rest van de stad. Wil je het hele verhaal van Jasper lezen? Ga dan naar zkzvandaag.nl. Deze week is de tijdelijke fietsbrug naast de Algera-brug geopend. Voetgangers, fietsers, bromfietsers en scooterrijders kunnen hier gebruik van maken. Het grote onderhoud aan de brug staat pas vanaf 10 augustus gepland, maar de voorbereidende werkzaamheden aan de onderkant van de brug zijn al begonnen. In augustus zal de Algera-brug 4 weken gesloten zijn voor het autoverkeer. Willem Holleder is overgeplaatst naar de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Dat meldt RTL Boulevard op basis van zijn advocaat. De 68-jarige Holleder zat sinds zijn arrestatie in 2006 vast in de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij kreeg een levenslange gevangenisstraf voor onder meer het opdracht geven tot meerdere liquidaties en deelname aan een criminele organisatie. Volgens RTL Boulevard verblijft Holleder nu op de afdeling intensief toezicht in de gevangenis van Krimpen aan de IJssel. De overplaatsing werd mogelijk nadat justitie een procedure verloor. Volgens de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming is het risico van contact met de buitenwereld na 11 jaar afgenomen. Zijn advocaat spreekt van een menswaardiger detentieregime. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op zkzvandaag.nl.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De politie heeft afgelopen maandag een 22-jarige Rotterdammer aangehouden voor smishing, het oplichten via sms-berichten. De verdachte was in bezit van een grote hoeveelheid telefoonnummers, maakt de politie vandaag bekend. Van 1 juni tot en met 4 juli stuurde de man 740.000 sms-berichten, waarin hij zich onder andere voordeed als de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en Microsoft. De man werd op heterdaad gepakt omdat hij op dat moment bezig was met de sms'jes te versturen. Bij smishing doet een kwaadwillende zich bijvoorbeeld voor als een postbedrijf dat een pakketje van je heeft waar nog inklaringskosten voor betaald moeten worden. Via de inloglink worden vervolgens dan de bankgegevens gestolen. Bij een ongeluk op de Schulpweg in Rotterdam-Charloos is een wielrenner zwaar gewond geraakt. De wielrenner botste op hoge snelheid op een andere fietser en moest worden gereanimeerd, zo zegt een woordvoerder van de politie. Voor het ongeluk is een traumahelikopter opgeroepen. De wielrenner is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. En bij een ruzie op de Celsiusstraat in Berkel en Roderijs heeft een postbezorger tijdens een ruzie een collega aangereden met een bedrijfsbus. De aanrijding vond vanochtend plaats op het terrein van de pakketbezorgingsdienst. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De forensische opsporing doet onderzoek. De bestuurder van de bestelbus is gevlucht en nog spoorloos. En de Ierse politie heeft een autobom onderschept die op weg was naar Noord-Ierland. Volgens de Ierse politie werd een kleine groep radicale republikeinen opgepakt. Het is nog onbekend wat de man en de vrouw die in de auto zaten met de bom van plan waren. De republikeinen in Ierland willen een hereniging met Noord-Ierland en volledige onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Momenteel staat de Republiek Ierland los van het Verenigd Koninkrijk, maar Noord-Ierland valt nog wel onder de Britse kroon. En dan nog het weer vanavond. Vanmiddag meer zon en het blijft droog. Het is 24 tot 25 graden. Ook vanavond geregeld zon. Morgen nog meer zon. Blijft droog en zomers. Het kwik gaat zelfs naar zo'n 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. In het IJsselands ziekenhuis is donderdag de 1000ste baby van dit jaar geboren. Het meisje heeft de naam Athena gekregen en werd om 11:15 ochtends geboren. Het ziekenhuis maakt traditiegetrouw jaarlijks de geboorte van de 1000ste baby bekend. Co-bestuurder en chirurg Richard Groenendijk overhandigde de ouders namens het ziekenhuis een knuffel en een feestelijk boeket. Na de verkiezingswinst van Leefbaar Capelle kwam Jasper Borst onverwacht snel in de gemeenteraad terecht. Als nieuw raadslid houdt hij zich direct bezig met de ontwikkeling van het Rivium. Borst wil dat de Capellenaren kans maken op de nieuwe woningen en dat de wijk goed verbonden blijft met de rest van de stad. Wil je het hele verhaal van Jasper lezen? Ga dan naar zkzvandaag.nl. Deze week is de tijdelijke fietsbrug naast de Algera-brug geopend. Voetgangers, fietsers, bromfietsers en scooterrijders kunnen hier gebruik van maken. Het grote onderhoud aan de brug staat pas vanaf 10 augustus gepland, maar de voorbereidende werkzaamheden aan de onderkant van de brug zijn al begonnen. In augustus zal de Algera-brug 4 weken gesloten zijn voor het autoverkeer. Willem Holleder is overgeplaatst naar de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Dat meldt RTL Boulevard op basis van zijn advocaat. De 68-jarige Holleder zat sinds zijn arrestatie in 2006 vast in de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij kreeg een levenslange gevangenisstraf voor onder meer het opdracht geven tot meerdere liquidaties en deelname aan een criminele organisatie. Volgens RTL Boulevard verblijft Holleder nu op de afdeling intensief toezicht in de gevangenis van Krimpen aan de IJssel. De overplaatsing werd mogelijk nadat justitie een procedure verloor. Volgens de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming is het risico van contact met de buitenwereld na 11 jaar afgenomen. Zijn advocaat spreekt van een menswaardiger detentieregime. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op zkzvandaag.nl.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Het zomercarnaval is vanavond afgetrapt met de Battle of the Drums in de binnenstad van Rotterdam. Drie bands liepen hun eigen route door de binnenstad en traden daarna op de Coolsingel op. De battle gaat om de eer wie zich de beste brassband van het zomercarnaval mag noemen. De avond trekt zoals gebruikelijk duizenden bezoekers naar de stad. Morgen gaat het zomercarnaval van start en trekken 25 carnavalsgroepen met praalwagens door de Rotterdamse binnenstad. En Rijkswaterstaat gaat eerder handhaven op het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. De camera's die het mogelijk maken dat overtreders geïdentificeerd worden, worden dit weekend opgehangen en meteen in gebruik genomen. Eerder zou handhaving pas op maandag van start kunnen gaan. Het verbod is ingevoerd omdat de staalconstructie van de brug op de A27 na controle zwakker blijkt dan gedacht. Daardoor mogen de vrachtwagens de brug bij Gorinchem niet meer gebruiken. En voetballers Delon Livramento en Diroy Duarte zijn vanmiddag door burgemeester Carola Schouten geëerst op het Rotterdamse stadhuis. De twee spelers kwamen met Capverdi uit op het WK. Daar werden ze uitgeschakeld door Argentinië. Rotterdammer Diroy Duarte en Schiedammer Sidney Lopez Cabral scoorden nog wel in die wedstrijd. De gemeente wilde de spelers met Rotterdamse roots graag bedanken voor hun bijdrage op het WK, maar ook voor het dienen als inspiratie voor jongeren in de stad. Op woensdag was Schiedammer Sidney Lopez Cabral ook al te gast op het gemeentehuis van de stad om de complimenten van de burgemeester in ontvangst te nemen. De gemeente wil kijken of er een blijvende herinnering kan komen aan de prestaties van het door Rotterdam gekleurde Kaapverdiaanse elftal op dit WK. En in de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen heeft Excelsior de oefenwedstrijd met Heracles Almelo met 4-1 gewonnen. De ploeg van trainer Ruben Den Uyl won door 2 goals van Irakli Yegoyan en 2 goals van Gian de Recht. Eerder in de voorbereiding wonnen de Kralingers al van Cambuur, FC Dordrecht en NAC Breda. De competitie start voor Excelsior over 2 weken met de uitwedstrijd tegen Cambuur in Leeuwarden. En dan nog het weer. Vanavond vrij veel zon. Vannacht brede opklaringen met minima tussen de 14 en 16 graden. Morgen flink wat zon. Het blijft droog en zomers warm met temperaturen tussen de 25 en 26.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Het zomercarnaval is vanavond afgetrapt met de Battle of the Drums in de binnenstad van Rotterdam. Drie bands liepen hun eigen route door de binnenstad en traden daarna op de Coolsingel op. De battle gaat om de eer wie zich de beste brassband van het zomercarnaval mag noemen. De avond trekt zoals gebruikelijk duizenden bezoekers naar de stad. Morgen gaat het zomercarnaval van start en trekken 25 carnavalsgroepen met praalwagens door de Rotterdamse binnenstad. En Rijkswaterstaat gaat eerder handhaven op het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. De camera's die het mogelijk maken dat overtreders geïdentificeerd worden, worden dit weekend opgehangen en meteen in gebruik genomen. Eerder zou handhaving pas op maandag van start kunnen gaan. Het verbod is ingevoerd omdat de staalconstructie van de brug op de A27 na controle zwakker blijkt dan gedacht. Daardoor mogen de vrachtwagens de brug bij Gorinchem niet meer gebruiken. En voetballers Delon Livramento en Diroy Duarte zijn vanmiddag door burgemeester Carola Schouten geëerst op het Rotterdamse stadhuis. De twee spelers kwamen met Capverdi uit op het WK. Daar werden ze uitgeschakeld door Argentinië. Rotterdammer Diroy Duarte en Schiedammer Sidney Lopez Cabral scoorden nog wel in die wedstrijd. De gemeente wilde de spelers met Rotterdamse roots graag bedanken voor hun bijdrage op het WK. Maar ook voor het dienen als inspiratie voor jongeren in de stad. Op woensdag was Schiedammer Sidney Lopez Cabral ook al te gast op het gemeentehuis van de stad om de complimenten van de burgemeester in ontvangst te nemen. De gemeente wil kijken of er een blijvende herinnering kan komen aan de prestaties van het door Rotterdam gekleurde Kaapverdiaanse elftal op dit WK. En in de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen heeft Excelsior de oefenwedstrijd met Heracles Almelo met 4-1 gewonnen. De ploeg van trainer Ruben Den Uyl won door 2 goals van Irakli Yegoyan en 2 goals van Gian de Recht. Eerder in de voorbereiding wonnen de Kralingers al van Cambuur, FC Dordrecht en NAC Breda. De competitie start voor Excelsior over 2 weken met de uitwedstrijd tegen Cambuur in Leeuwarden. En dan nog het weer vanavond, vrij veel zon. Vannacht brede opklaringen met minima tussen de 14 en 16 graden. Morgen flink wat zon, het blijft droog en zomers warm met temperaturen tussen de 25 en 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
10: De gezelligste van de regio.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
10: 105.3.
11: And feeling like P. Diddy.
12: Hey, what up, girl?
11: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
12: Let's
11: before
12: go.
11: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave,

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether.
1: Philip van Esmet. Het Radio Rijnmond Nieuws. Het zomercarnaval is vanavond afgetrapt met de Battle of the Drums in de binnenstad van Rotterdam. Drie bands liepen hun eigen route door de binnenstad en traden daarna op de Coolsingel op. De battle gaat om de eer wie zich de beste brassband van het zomercarnaval mag noemen. De avond trekt zoals gebruikelijk duizenden bezoekers naar de stad. Morgen gaat het zomercarnaval van start en trekken 25 carnavalsgroepen met praalwagens door de Rotterdamse binnenstad. En Rijkswaterstaat gaat eerder handhaven op het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. De camera's die het mogelijk maken dat overtreders geïdentificeerd worden, worden dit weekend opgehangen en meteen in gebruik genomen. Eerder zou handhaving pas op maandag van start kunnen gaan. Het verbod is ingevoerd omdat de staalconstructie van de brug op de A27 na controle zwakker blijkt dan gedacht. Daardoor mogen de vrachtwagens de brug bij Gorinchem niet meer gebruiken. En voetballers Delon Livramento en Diroy Duarte zijn vanmiddag door burgemeester Carola Schouten geëerst op het Rotterdamse stadhuis. De twee spelers kwamen met Capverdi uit op het WK. Daar werden ze uitgeschakeld door Argentinië. Rotterdammer Diroy Duarte en Schiedammer Sidney Lopez Cabral scoorden nog wel in die wedstrijd. De gemeente wilde de spelers met Rotterdamse roots graag bedanken voor hun bijdrage op het WK. Maar ook voor het dienen als inspiratie voor jongeren in de stad. Op woensdag was Schiedammer Sidney Lopez Cabral ook al te gast op het gemeentehuis van de stad om de complimenten van de burgemeester in ontvangst te nemen. De gemeente wil kijken of er een blijvende herinnering kan komen aan de prestaties van het door Rotterdam gekleurde Kaapverdiaanse elftal op dit WK. En in de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen heeft Excelsior de oefenwedstrijd met Heracles Almelo met 4-1 gewonnen. De ploeg van trainer Ruben Den Uyl won door 2 goals van Irakli Yegoyan en 2 goals van Gian de Recht. Eerder in de voorbereiding wonnen de Kalingers al van Cambuur, FC Dordrecht en NAC Breda. De competitie start voor Excelsior over 2 weken met de uitwedstrijd tegen Cambuur in Leeuwarden. En dan nog een keer.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Het zomercarnaval is vanavond afgetrapt met de battle of de drums in de binnenstad van Rotterdam. Drie bands liepen hun eigen route door de binnenstad en traden daarna op de Coolsingel op. De battle gaat om de eer wie zich de beste brassband van het zomercarnaval mag noemen. De avond trekt zoals gebruikelijk duizenden bezoekers naar de stad. Morgen gaat het zomercarnaval van start en trekken 25 carnavalsgroepen met praalwagens door de Rotterdamse binnenstad. En Rijkswaterstaat gaat eerder handhaven op het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. De camera's die het mogelijk maken dat overtreders geïdentificeerd worden, worden dit weekend opgehangen en meteen in gebruik genomen. Eerder zou handhaving pas op maandag van start kunnen gaan. Het verbod is ingevoerd omdat de staalconstructie van de brug op de A27 na controle zwakker blijkt dan gedacht. Daardoor mogen de vrachtwagens de brug bij Gorinchem niet meer gebruiken. En voetballers Delon Livramento en Diroy Duarte zijn vanmiddag door burgemeester Carola Schouten geëerst op het Rotterdamse stadhuis. De twee spelers kwamen met Capverdi uit op het WK. Daar werden ze uitgeschakeld door Argentinië. Rotterdammer Diroy Duarte en Schiedammer Sidney Lopez Cabral scoorden nog wel in die wedstrijd. De gemeente wilde de spelers met Rotterdamse roots graag bedanken voor hun bijdrage op het WK, maar ook voor het dienen als inspiratie voor jongeren in de stad. Op woensdag was Schiedammer Sidney Lopez Cabral ook al te gast op het gemeentehuis van de stad om de complimenten van de burgemeester in ontvangst te nemen. De gemeente wil kijken of er een blijvende herinnering kan komen aan de prestaties van het door Rotterdam gekleurde Kaapverdiaanse elftal op dit WK. En in de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen heeft Excelsior de oefenwedstrijd met Heracles Almelo met 4-1 gewonnen. De ploeg van trainer Ruben Den Uyl won door 2 goals van Irakli Yegoyan en 2 goals van Gian de Recht. Eerder in de voorbereiding wonnen de Kralingers al van Cambuur, FC Dordrecht en NAC Breda. De competitie start voor Excelsior over 2 weken met de uitwedstrijd tegen Cambuur in Leeuwarden. En dan nog het weer. Vanavond vrij veel zon. Vannacht brede opklaringen met minima tussen de 14 en 16 graden. Morgen flink wat zon. Het blijft droog en zomers warm met temperaturen tussen de 25 en 26 graden. Tot zover het draaien.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
8: Huh?
7: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Het zomercarnaval is vanavond afgetrapt met de Battle of the Drums in de binnenstad van Rotterdam. Drie bands liepen hun eigen route door de binnenstad en traden daarna op de Coolsingel op. De battle gaat om de eer wie zich de beste brassband van het zomercarnaval mag noemen. De avond trekt zoals gebruikelijk duizenden bezoekers naar de stad. Morgen gaat het zomercarnaval van start en trekken 25 carnavalsgroepen met praalwagens door de Rotterdamse binnenstad. En Rijkswaterstaat gaat eerder handhaven op het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. De camera's die het mogelijk maken dat overtreders geïdentificeerd worden, worden dit weekend opgehangen en meteen in gebruik genomen. Eerder zou handhaving pas op maandag van start kunnen gaan. Het verbod is ingevoerd omdat de staalconstructie van de brug op de A27 na controle zwakker blijkt dan gedacht. Daardoor mogen de vrachtwagens de brug bij Gorkum niet meer gebruiken. En voetballers Delon Livramento en Diroy Duarte zijn vanmiddag door burgemeester Carola Schouten geëerst op het Rotterdamse stadhuis. De twee spelers kwamen met Capverdi uit op het WK. Daar werden ze uitgeschakeld door Argentinië. Rotterdammer Diroy Duarte en Schiedammer Sidney Lopez Cabral scoorden nog wel in die wedstrijd. De gemeente wilde de spelers met Rotterdamse roots graag bedanken voor hun bijdrage op het WK, maar ook voor het dienen als inspiratie voor jongeren in de stad. Op woensdag was Schiedammer Sidney Lopez Cabral ook al te gast op het gemeentehuis van de stad om de complimenten van de burgemeester in ontvangst te nemen. De gemeente wil kijken of er een blijvende herinnering kan komen aan de prestaties van het door Rotterdam gekleurde Kaapverdiaanse elftal op dit WK. En in de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen heeft Excelsior de oefenwedstrijd met Heracles Almelo met 4-1 gewonnen. De ploeg van trainer Ruben Den Uyl won door 2 goals van Irakli Yegoyan en 2 goals van Gian de Recht. Eerder in de voorbereiding wonnen de Kralingers al van Cambuur, FC Dordrecht en NAC Breda. De competitie start voor Excelsior over 2 weken met de uitwedstrijd tegen Cambuur in Leeuwarden. En dan nog het weer vanavond, vrij veel zon. Vannacht brede opklaringen met minima tussen de 14 en 16 graden. Morgen flink wat zon, het blijft droog en zomers warm met temperaturen tussen de 25 en 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 FM.